0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

leven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De opvarenden van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond. De Britse Defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is gevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan.

0: Senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle drie de doelpunten. Door de hat-trick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer alle tijden.
1: Wie Messi? Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
0: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülsa Ersetin.
2: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
1: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere

0: Wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer, overwegend bewolkt.

0: van 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurtbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Er werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking, vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: VOC tentoonstelling.
1: Ja, en we gaan het hebben over het Stadsmuseum in Rhenen en de expositie van Henk Helmantel. En daar praat ik over met de directeur, met Nathalie Kriek. Welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Hallo. Sereen realisme heb ik het al aangekondigd. Dan kun jij me vast wel vertellen wat dat is.
2: Ja, precies. Ja, op dit moment hebben we hier in het museum, in Stadsmuseum Rhenen, de expositie Henk Helmantel, Sereen realisme in Rhenen. En die expositie loopt door tot en met 9 januari volgend jaar. En daarin worden kunstwerken getoond van Henk Helmantel, een schilder uit Groningen. Hij heeft in Westerhem dus zijn eigen museum, Museum Helmantel. Maar er worden prachtige werken getoond, met name kerkinterieurs en stillevens. En waar Henk Helmantel zo in uitblinkt, is hij is meester in het schilderen van realistische schilderijen. En zijn schilderijen, die duiden eigenlijk op verstilling, op stilte, op sereniteit. En vandaar de titel Sereen Realisme in Rhenen. Hij heeft ongeveer 4 jaar geleden een leuk bezoekje gebracht hier aan de Cunera-toren, vlak naast het museum. En hij is gespot door een van onze vrijwilligers, dat werd aan mij verteld. En ik dacht, nou, dat is de aanleiding om Henk Helmantel te bellen en hem te vragen bij ons te exposeren. En wat zo mooi is, er is ook zo'n mooi linkje naar onze eigen collectie. Want een van zijn kunstwerken, of er zijn verschillende kunstwerken waarop hij glaswerk heeft geschilderd. Met name Romeins glas, maar ook Europees archeologisch glaswerk. En dat is glaswerk uit de Frankische periode. Die periode die stamt van 400 tot 700 na Christus. En dat is een prachtig linkje naar onze eigen collectie. Want heel veel mensen, maar nog niet iedereen, weten dat in Rhenen het grootste archeologische Merovingische grafveld is blootgelegd. Ja. Waaronder dus ook heel veel prachtige Frankische glaasjes. Dat is delicaat glaswerk. Dus dat is een mooie link naar onze eigen vaste collectie, die de bezoekers ook kunnen bekijken.
1: Ja, want ik dacht, wat doet een Groningse schilder nou bij jullie in het museum? Maar dat zijn dus de linken die Helmantel met jullie museum heeft, of met de regio heeft. Is hij vaak in deze omgeving geweest?
2: Dat is mij niet verteld. Maar het zou natuurlijk kunnen. Dat zouden we aan hem moeten vragen.
1: Ja. Nou ja, het is een schilder die nog leeft. Dus,
2: Ja, hij is inmiddels 81 jaar en hij schildert nog dagelijks. Dat is echt een passie. Hij is heel erg gedreven in het schilderen. Het realistische, van realistische kunstwerken. En hij kwam hier toe naar de Cunera-kerk, omdat dat een middeleeuwse kerk is. En hij is bijzonder, bijzonder geïnteresseerd in middeleeuwse kerken met gotische stijlkenmerken. Nou, dat heeft onze Cunera-kerk ook. En tevens middeleeuwse kloosters. En er zijn dus een aantal prachtige schilderijen hier in Stadsmuseum Rhenen te bezichtigen, waarop je dus een aantal mooie kerkinterieurs en kloosters ziet. Dus ja, het is echt een expositie waar je stil van wordt, omdat het zo mooi is. Het is een ingetogen feest voor de ogen.
1: Nou is de expositie te zien al vanaf 19 mei. Wat zijn de reacties tot nu toe geweest?
2: Ja, die zijn fantastisch. Want mensen, Henk Helmantel heeft heel veel publiek. Er zijn heel veel mensen die zijn werk kennen, omdat hij natuurlijk al heel lang zijn eigen museum heeft. Na de kunstacademie Artemis in Groningen is hij vrij snel daarna gaan exposeren. En ja, die mensen uit het land die komen dus naar Stadsmuseum Rhenen om zijn werk hier te bewonderen. En hij heeft heel veel geschilderd. Dus ja, wij hebben nu 28 kunstwerken hier in de expositie hangen. Maar het is onmogelijk om als fan al zijn schilderijen al gezien te hebben.
1: Ja, hij heeft een breed oeuvre.
2: Ja, dus hier kunnen we weer een aantal schilderijen tonen in onze expositieruimte.
1: Nou, kunnen mensen natuurlijk zelf rondlopen, maar ik begreep dat er ook inlooprondleidingen zijn. Wanneer is de volgende?
2: Klopt. De volgende is op vrijdag 3 juli om 3:00. En nou vergeet ik nog, ik vergeet een datum. Want de eerstvolgende is aankomende zaterdag 20 juni op onze archeologiedag. Want we hebben op zaterdag 20 juni hier een archeologiedag in het Stadsmuseum Rhenen. Boordevol activiteiten voor kinderen. Kinderen kunnen in de tuin met een metaaldetector munten uit het zand detecteren, vissen. Maar ze kunnen ook een leuke speurtocht, een archeologie speurtocht door het museum doen. Of een kijken naar hele oude botten. En dan proberen te ontdekken van wat voor beesten die botten zijn. Er komt hier een jonge vrouw die gepassioneerd is in het spintollen en weven. Ze heet Lola Veldkamp. Die komt dat hier demonstreren. En volwassenen kunnen dus ook zelf spintollen en weven. En om 3:00 hebben we ook een inlooprondleiding. En dan wordt u niet alleen laten zien de prachtige expositie Sereen Realisme in Rhenen, maar ook een aantal archeologische collectiestukken, bijvoorbeeld een vikingzwaard, of inderdaad die prachtige schatten die zijn opgegraven net na de Tweede Wereldoorlog bij de Donderberg, het Merovingische grafveld, die prachtige sieraden en dat glaswerk wat toen is opgegraven. Dat wordt bijvoorbeeld ook laten zien.
1: En daar wordt er wat meer uitleg gegeven dan er bij de bordjes staat. Dan had je nog een datum die je graag onder aandacht wilde brengen, en dat was 5 juli.
2: Ja, dat klopt. We zijn op zondag 5 juli in de middag open, omdat wij een prachtig Henk Helmantel arrangement organiseren. Mensen die worden ontvangen, bezoekers worden ontvangen met een mini Henk Helmantel high tea, een koffie en thee met een paar lekkere zoete hapjes. En dan volgt daarna een prachtige rondleiding door de expositie, veel uitgebreider dan een inlooprondleiding. En daarna is er een klassiek concert in onze trouwzaal door Nussen Strijktrio. Dat zijn drie jonge, getalenteerde muzici die samen het conservatorium in Utrecht hebben gedaan. Een celliste, een man op de altviool en een violiste. En zij zullen ook een aantal werken ten gehore brengen die favoriet zijn bij Henk Helmantel. En daarna kan men nog een drankje drinken en wellicht eventjes een meet and greet met de drie muzici. En dit Henk Helmantel arrangement, daar zijn nog kaarten voor te koop. Dat vindt plaats op zondag 5 juli van half 2 tot 5 uur. En de kaarten die kunt u bestellen via onze website www.stadsmuseumrhenen.nl.
1: Ja, en ik neem aan dat de andere bijzondere dingen ook via jullie website zijn te bestellen.
2: Precies, ja.
1: En dan mochten mensen op 5 juli niet kunnen, heb ik gelezen dat er ook nog een herhalingskans is op zondag 11 oktober. Het is nog een beetje ver weg, maar als de mensen op vakantie zijn,
2: dan is nog, zeker.
1: Kan dat nog in de toekomst. Nou, dank je voor de toelichting wat er allemaal te zien en te gebeuren staat in het Stadsmuseum in Rhenen de komende tijd. Ik wens jullie een heel fijn zomerseizoen.
2: Hartelijk dank.

0: NRC. Een verhaal door Willem de Vos.
1: Ja, Willem is hier aangeschoven aan tafel en ik vroeg hem net van waar ga je het over hebben? Hij zegt ja, het is Wereldvluchtelingendag. Dus het is duidelijk.
2: Dat klopt.
1: Ja, en uit je hoofd dit keer. Ja. Ik zag maar, ja, mensen hebben mij niet heel verbaasd zien kijken. Misschien hoorden ze wel de verbazing in mijn stem. Maar normaal gesproken lees je een verhaal. Maar een verhalen vertellen kan ook verhalen vertellen uit zijn hoofd.
2: Ik doe het vandaag uit mijn hoofd. Het zijn er drie.
1: Wij gaan luisteren.
2: Het is een volk dat al jaren zucht onder een dictatuur. En het wordt alleen maar erger en erger en erger. De machthebbers die hebben de mensen zo in hun greep dat de mensen het ook hebben opgegeven om er iets tegen te doen. En ze zijn gestopt met protesteren vanwege harde maatregelen om het te onderdrukken. Op één man na, een oude man, die elke dag met zijn spandoek waar hij vraagt om gerechtigheid en barmhartigheid naar het regeringsgebouw trekt. Hij is een paar keer gearresteerd, maar uit pietijd met zijn leeftijd en zijn gezondheid houden ze hem nooit lang vast. En de volgende dag staat hij er weer. Mensen in zijn omgeving zeggen, joh, stop er toch mee. Je verandert die lui toch niet. En hij zegt, dat weet ik, ik zal die lui nooit veranderen. Maar als ik hiermee stop, dan veranderen zij mij. En dat wil ik niet. Tweede verhaal. Er lopen twee mensen met een vluchtelingenachtergrond door de stad. De een heeft een verblijfsvergunning, de ander heeft er geen. En degene zonder kijkt voortdurend schichtig om zich heen. En iedere keer als er een agent in de buurt komt, dan slaat de schrik hem om het hart. En op een gegeven moment is het helaas raak. Een agent komt dreigend op hen af. De vriend met vergunning zegt, joh, maak je geen zorgen, ik leid hem wel af. En op het moment dat de agent vlakbij is en wil vragen naar hun verblijfsvergunning, zet hij het toch op een lopen. Een enorme sprint. De agent bedenkt zich geen seconde en rent erachteraan. En zo houden ze het een hele tijd vol tot hij na lang rennen de agent hem heeft ingehaald, hem tot stilstand brengt en al hijgend tegen hem zegt, zo, zeker geen vergunning, hè? Triomfantelijk haalt hij de verblijfsvergunning uit zijn zak. Maar, zegt die agent, waarom zet je het dan op een lopen toen je mij zag? Nou, zei hij, mijn huisarts heeft mij aanbevolen of aangeraden om elke dag een flink eind te rennen. Dus ik dacht, nou, dat kan ik nu wel eens doen. Maar, zegt die agent, je had toch wel door dat ik achter je aan zat? Waarom ren je dan door? Hij zei, nou ja, ik dacht, die man die heeft misschien wel dezelfde huisarts als ik. En het laatste gaat over gastvrijheid. Het is een rabbijns verhaal. Het had ook de imam kunnen zijn, of de dominee, of de humanistische raadsman. Maar het is de rabbijn. Er wordt bij zijn huisje aan de deur geklopt. Hij doet de deur open en haalt een gast naar binnen. En hij zegt tegen zijn vrouw, vrouw, we hebben een belangrijke gast. Maak alsjeblieft de tafel klaar met de lekkerste dingen die we in huis hebben. En ze eten gezellig samen, ze drinken gezellig samen. Tot de man het eten op heeft vriendelijk bedankt en weer zich door de rabbijn naar de deur laat begeleiden. Dan komt de rabbijn terug en zijn vrouw trekt een rimpel. Dat deed ze de hele tijd al, want ze dacht, ik ken die man helemaal niet. En ze vraagt aan haar man, maar Mosje, wie was dat? Hij zegt, ik heb geen idee.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders, ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Het weer, vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Radio C tentoonstelling.
1: Ja, en we gaan het hebben over het Stadsmuseum in Rhenen en de expositie van Henk Helmantel. En daar praat ik over met de directeur, met Nathalie Kriek. Welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Hallo. Sereen realisme heb ik het al aangekondigd. Dan kun jij me vast wel vertellen wat dat is.
2: Ja, precies. Ja, op dit moment hebben we hier in het museum, in Stadsmuseum Rhenen, de expositie Henk Helmantel, Sereen realisme in Rhenen. En die expositie loopt door tot en met 9 januari volgend jaar. En daarin worden kunstwerken getoond van Henk Helmantel, een schilder uit Groningen. Hij heeft in Westeremde zijn eigen museum, Museum Helmantel. Maar er worden prachtige werken getoond. Met name kerkinterieurs en stillevens. En waar Henk Helmantel zo in uitblinkt, is hij is meester in het schilderen van realistische schilderijen. En zijn schilderijen, die duiden eigenlijk op verstilling, op stilte, op sereniteit. En vandaar de titel Sereen Realisme in Rhenen. Hij heeft ongeveer 4 jaar geleden een leuk bezoekje gebracht hier aan de Cunera-toren, vlak naast het museum. En hij is gespot door een van onze vrijwilligers. Dat werd aan mij verteld. En ik dacht, nou, dat is de aanleiding om Henk Helmantel te bellen en hem te vragen bij ons te exposeren. En wat zo mooi is, er is ook zo'n mooi linkje naar onze eigen collectie. Want een van zijn kunstwerken, of er zijn verschillende kunstwerken waarop hij glaswerk heeft geschilderd. Met name Romeins glas, maar ook Europees archeologisch glaswerk. En dat is glaswerk uit de Frankische periode. Die periode die stamt van 400 tot 700 na Christus. En dat is een prachtig linkje naar onze eigen collectie. Want heel veel mensen, maar nog niet iedereen, weten dat in Rhenen het grootste archeologische Merovingische grafveld is blootgelegd. Ja. Waaronder dus ook heel veel prachtige Frankische glaasjes. Dat is glaswerk. Dus dat is een mooie link naar onze eigen vaste collectie, die de bezoekers ook kunnen bekijken.
1: Ja, want ik dacht, wat doet een Groningse schilder nou bij jullie in het museum? Maar dat zijn dus de linken die Helmantel met jullie museum heeft, of met de regio heeft. Is hij vaak in deze omgeving geweest?
2: Dat is mij niet verteld. Maar het zou natuurlijk kunnen. Dat zouden we aan hem moeten vragen.
1: Ja. Nou ja, het is een schilder die nog leeft. Dus,
2: Ja, hij is inmiddels 81 jaar en hij schildert nog dagelijks. Dat is echt een passie. Hij is heel erg gedreven in het schilderen. Het realistische, van realistische kunstwerken. En hij kwam hier toe naar de Cunera-kerk, omdat dat een middeleeuwse kerk is. En hij is bijzonder. Hij wordt bijzonder geïnteresseerd in middeleeuwse kerken met gotische stijlkenmerken. Nou, dat heeft onze Cunera-kerk ook. En tevens middeleeuwse kloosters. En er zijn dus een aantal prachtige schilderijen hier in Stadsmuseum Rhenen te bezichtigen, waarop je dus een aantal mooie kerkinterieurs en kloosters ziet. Dus ja, het is echt een expositie waar je stil van wordt, omdat het zo mooi is. Het is een ingetogen feest voor de ogen.
1: Nou is de expositie te zien al vanaf 19 mei. Wat zijn de reacties tot nu toe geweest?
2: Ja, die zijn fantastisch. Want mensen, Henk Helmantel heeft heel veel publiek. Er zijn heel veel mensen die zijn werk kennen, omdat hij natuurlijk al heel lang zijn eigen museum heeft. Na de kunstacademie Artemis in Groningen is hij vrij snel daarna gaan exposeren. En ja, die mensen uit het land, die komen dus naar Stadsmuseum Rhenen om zijn werk hier te bewonderen. En hij heeft heel veel geschilderd. Dus ja, wij hebben nu 28 kunstwerken hier in de expositie hangen. Maar het is onmogelijk om als fan al zijn schilderijen al gezien te hebben.
1: Ja, hij heeft een breed oeuvre.
2: Ja, dus hier kunnen we weer een aantal schilderijen tonen in onze expositieruimte.
1: Nou, kunnen mensen natuurlijk zelf rondlopen, maar ik begreep dat er ook inlooprondleidingen zijn. Wanneer is de volgende?
2: Klopt. De volgende is op vrijdag 3 juli om 3 uur. En nou vergeet ik nog, ik vergeet een datum. Want de eerstvolgende is aankomende zaterdag 20 juni op onze archeologiedag. Want we hebben op zaterdag 20 juni hier een archeologiedag in het Stadsmuseum Rhenen. Boordevol activiteiten voor kinderen. Kinderen kunnen in de tuin met een metaaldetector munten uit het zand detecteren, vissen. Maar ze kunnen ook een leuke speurtocht, een archeologie speurtocht door het museum doen. Of een kijken naar hele oude botten. En dan proberen te ontdekken van wat voor beesten die botten zijn. Er komt hier een jonge vrouw die gepassioneerd is in het spintollen en weven. En ze heet Lola Veldkamp. Die komt dat hier demonstreren. En volwassenen kunnen dus ook zelf spintollen en weven. En om 3 uur hebben we ook een inlooprondleiding. En dan wordt u niet alleen laten zien de prachtige expositie Sereen Realisme in Rhenen, maar ook een aantal archeologische collectiestukken, bijvoorbeeld een vikingzwaard, of inderdaad die prachtige schatten die zijn opgegraven net na de Tweede Wereldoorlog bij de Donderberg, het Merovingische grafveld, die prachtige sieraden en dat glaswerk wat toen is opgegraven. Dat wordt bijvoorbeeld ook laten zien.
1: En daar wordt er wat meer uitleg gegeven dan er bij de bordjes staat. Dan had je nog een datum die je graag onder aandacht wilde brengen. En dat was 5 juli.
2: Ja, dat klopt. We zijn op zondag 5 juli in de middag open. Omdat wij een prachtig Henk Helmantel arrangement organiseren. Mensen die worden ontvangen, bezoekers worden ontvangen met een mini Henk Helmantel high tea. Een koffie, een thee met een paar lekkere zoete hapjes. En dan volgt daarna een prachtige rondleiding door de expositie. Veel uitgebreider dan een inlooprondleiding. En daarna is er een klassiek concert in onze trouwzaal door Nusen Strijktrio. Dat zijn drie jonge, getalenteerde muzici die samen het conservatorium in Utrecht hebben gedaan. Een celliste, een man op de altviool en een violiste. En zij zullen ook een aantal werken ten horen brengen die favoriet zijn bij Henk Helmantel. En daarna kan men nog een drankje drinken en wellicht eventjes een meet and greet met de drie muzici. En dit Henk Helmantel arrangement, daar zijn nog kaarten voor te koop. Dat vindt plaats op zondag 5 juli van half 2 tot 5 uur. En de kaarten die kunt u bestellen via onze website www.stadsmuseumrhenen.nl.
1: Ja, en ik neem aan dat de andere bijzondere dingen ook via jullie website zijn te bestellen.
2: Precies, ja.
1: En mochten mensen op 5 juli niet kunnen, heb ik gelezen dat er ook nog een herhalingskans is op zondag 11 oktober. Het is nog een beetje ver weg, maar als de mensen op vakantie zijn,
2: dan is nog, zeker.
1: Dan kan dat nog in de toekomst. Nou, dank je voor de toelichting wat er allemaal te zien en te gebeuren staat in het Stadsmuseum in Rhenen de komende tijd. Ik wens jullie een heel fijn zomerseizoen.
2: Hartelijk dank.

0: Een verhaal door Willem de Vos.
1: Ja, Willem is hier aangeschoven aan tafel en ik vroeg hem net van waar ga je het over hebben? Hij zegt ja, het is Wereldvluchtelingendag. Dus het is duidelijk.
2: Dat klopt.
1: Ja, en uit je hoofd dit keer. Ja. Ik zag maar, ja, mensen hebben mij niet heel verbaasd zien kijken. Misschien hoorden ze wel de verbazing in mijn stem. Maar normaal gesproken lees je een verhaal, maar een verhalen vertellen kan ook verhalen vertellen uit zijn hoofd.
2: Ik doe het vandaag uit mijn hoofd. Het zijn er drie.
1: Wij gaan luisteren.
2: Het is een volk dat al jaren zucht onder een dictatuur. En het wordt alleen maar erger en erger en erger. De machthebbers die hebben de mensen zo in hun greep dat de mensen het ook hebben opgegeven om er iets tegen te doen. En ze zijn gestopt met protesteren vanwege harde maatregelen om het te onderdrukken. Op één man na, een oude man, die elke dag met zijn spandoek waar hij vraagt om gerechtigheid en barmhartigheid naar het regeringsgebouw trekt. Hij is een paar keer gearresteerd, maar uit pietijd met zijn leeftijd en zijn gezondheid houden ze hem nooit lang vast. En de volgende dag staat hij er weer. Mensen in zijn omgeving zeggen, joh, stop er toch mee. Je verandert die lui toch niet. En hij zegt, dat weet ik, ik zal die lui nooit veranderen. Maar als ik hiermee stop, dan veranderen zij mij. En dat wil ik niet. Tweede verhaal. Er lopen twee mensen met een vluchtelingenachtergrond door de stad. De een heeft een verblijfsvergunning, de ander heeft er geen. En degene zonder kijkt voortdurend schichtig om zich heen en iedere keer als er een agent in de buurt komt, dan slaat de schrik hem om het hart. En op een gegeven moment is het helaas raak. Een agent komt dreigend op hen af. De vriend met vergunning zegt, joh, maak je geen zorgen, ik leid hem wel af. En op het moment dat de agent vlakbij is en wil vragen naar hun verblijfsvergunning, zet hij het toch op een lopen. Een enorme sprint. De agent bedenkt zich geen seconde en rent erachteraan. En zo houden ze het een hele tijd vol tot hij na lang rennen de agent hem heeft ingehaald, hem tot stilstand brengt en al hijgend tegen hem zegt, zo, zeker geen vergunning, hè? Triomfantelijk haalt hij de verblijfsvergunning uit zijn zak. Maar, zegt die agent, waarom zet je het dan op een lopen toen je mij zag? Nou, zei hij, mijn huisarts heeft mij aanbevolen of aangeraden om elke dag een flink eind te rennen. Dus ik dacht, nou, dat kan ik nu wel eens doen. Maar, zegt die agent, je had toch wel door dat ik achter je aan zat? Waarom ren je dan door? Hij zei, nou ja, ik dacht, die man die heeft misschien wel dezelfde huisarts als ik. En het laatste gaat over gastvrijheid. Het is een rabbijns verhaal. Het had ook de imam kunnen zijn, of de dominee, of de humanistische raadsman. Maar het is de rabbijn. Er wordt bij zijn huisje aan de deur geklopt. Hij doet de deur open en haalt een gast naar binnen. En hij zegt tegen zijn vrouw, vrouw, we hebben een belangrijke gast. Maak alsjeblieft de tafel klaar met de lekkerste dingen die we in huis hebben. En ze eten gezellig samen, ze drinken gezellig samen. Tot de man het eten op heeft vriendelijk bedankt en weer zich door de rabbijn naar de deur laat begeleiden. Dan komt de rabbijn terug en zijn vrouw trekt een rimpel. Dat deed ze de hele tijd al, want ze dacht, ik ken die man helemaal niet. En ze vraagt aan haar man, maar Mosje, wie was dat? Hij zegt, ik heb geen idee.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een 500 miljoen euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen de 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: van 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de zelfstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verder op en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. Vier mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

laatste klokken waren dat van de Supertramp. Welkom in dit programma. Link, schuif aan zou ik zeggen hier bij Adrie Speklee, mijn technicus hier. En mijn naam is Dirk Meijer. En we hadden een klein ontbijtje, Breakfast in America, een nummer uit 1979. En waarom heb ik dit nummer gedraaid? Ja, dat komt omdat mijn collega Pieter Nijhoff in zijn uitzending van Link vorige week geëindigd is met een diner met Tom, maar ook met Susanna Vega. En ik dacht, diner, ja, ik ga een programma maken over eten. Heel algemeen, maar we gaan zo'n beetje de dag door, dit uur, met allerlei vormen, allerlei aspecten van eten. En dat doen we dus, ja, daar zijn we mee begonnen, met Breakfast in America. Geroosterd brood met eieren en uitgebakken spek. Dat is een typische ontbijtvorm daar aan de overkant van de plas. En Fats Domino, die zingt ook over een gerecht. Dat deed hij al in 1961. En dat gerecht heet jambalaya. En dat is een rijstschotel ontworpen in Louisiana met Creoolse elementen. En het doet in de verte een beetje denken aan paella, zoals wij dat kennen uit Spanje. Jambalaya, het is een gemixte maaltijd, een rijstschotel. En het wordt opgediend door Fats Domino.

Ja, om je vingers bij af te likken. Zo'n jambalaya maaltijd. Zo'n paella schotel geserveerd door Fats Domino. Nou, hij hield ook wel van lekker eten gezien zijn figuur. Fats Domino, jambalaya. En ik ga verder met een nummer van Bobby Sherwood. Dat is een man die heeft een nummer gemaakt dat heet Let's Eat. En dat past natuurlijk heel mooi in dit programma over eten. Hij heeft dit opgenomen in 1945. Ik had eerlijk gezegd nog nooit gehoord van Bobby Sherwood. Maar ik heb een beetje uitgezocht wie hij is. Nou, een veelzijdig muzikus. Hij speelde onder andere trompet, gitaar, banjo. Hij was big band leider. Hij was componist, arrangeur, ook nog eens een keer acteur. En verder ook nog tv- en radiopresentator in zijn leven. Dus ja, een veelzijdig man, mag je zeggen. Ik ga luisteren. Ik ga voor jullie spelen. Let's Eat. We gaan eten. Uit 1945. Bobby Sherwood.

0: Baby, let's go down to that restaurant and get some of that fine home cooking.
1: Ja, met een mooi verrassend einde. En we werden uitgenodigd om aan tafel te gaan bij deze meneer Bobby Sherwood. Let's Eat uit 1945. Mooi te horen, hè? Al die blaasinstrumenten en zo'n groot orkest op de achtergrond. En dan ook zo'n koor wat nog eventjes uit hun vel springt aan het einde van dit nummer. Heerlijke ouderwetse muziek. We gaan een stukje verder in de tijd van 1945 naar 1969, dus ook alweer een eind geleden. En dat is met Joe Dassin. En hij gaat zingen over Le Petit Pain au Chocolat. Zo'n heerlijk chocoladebroodje. Dat kun je eigenlijk de hele dag door eten. Je kunt het eten bij je ontbijt, dat doen ze in Frankrijk vaak. Maar ook tijdens de lunch, dat doen wij in Nederland nogal eens. Heerlijk, zo'n broodje uit 1969.

Ja, zo'n leuk, vlot nummer. Grappig, ik krijg net een mailtje binnen van iemand die vraagt van... Hé, dit nummer is er ook in het Engels gezongen. En wie heeft dat gezongen? Nou, ik zou zeggen dat was van Hermans. En dan heet het Something is Happening. En van oorsprong is het eigenlijk een Italiaans nummer. Maar Jodanse heeft het vervormd tot een Le Petit Pain au Chocolat. Van zo'n broodje ga ik over naar een vrucht. Dat is ananas. Dat wordt op een meesterlijke wijze bezongen door Dr. Anders P. De tropische plant ananas in een muzikaal tropische sfeer, boordevol vitamine C. En hij gaat ook zingen over hoe ananas in de liefde van hem voor een vrouw een rol speelt. Dr. Anders P. Ananas.

Ja, met hondengeblaf op de achtergrond en de tropische sfeer. En dokter Anders P., hij vertelde over zijn liefde en over ananas, wat er eigenlijk niks mee te maken heeft. Maar ja, fantastisch. Deze man, dokter Anders P., onvergetelijk. Al zijn nummers zijn goed. Het gaat over in dit programma over eten. De link is eten. En ik maak een overstap van dokter Anders P. naar Jack Johnson. Een Amerikaan die gaat zingen over bananenpannenkoekjes. En hij schrijft, hij zingt. Laten we ons afsluiten van de wereld, zegt hij tegen zijn geliefde. En doen alsof het weekend is. Het regent buiten, we blijven heerlijk binnen. We houden elkaar vast. En we eten zo nu en dan een bananenpannenkoekje.

0: De kofferbak.
1: Ja, in de kofferbak draaien we twee nummers van... We draaien hetzelfde nummer, maar in twee verschillende uitvoeringen. Zo moet ik het goed zeggen. Vandaag heb ik, omdat de link over eten gaat, een prachtig nummer gekozen van Nancy Wilson. En daarna een van Brian Ferry, namelijk Miss Otis Regrets. Eigenlijk is het uit 1934 en komt het uit een musical. Maar het is vooral van Nancy Wilson in 1960 een hit geworden. Het is ook nog uitgevoerd door Ella Fitzgerald, door Van Morrison en Marlene Dietrich. En waar gaat het over? Wel, Miss Otis regrets dat ze niet op een lunch kan verschijnen. Ze kan vanmiddag niet lunchen, want ze is opgepakt. Ze is gevangen gezet omdat ze vanochtend haar ontrouwe minnaar heeft vermoord. Het is een dame van klasse, deze Miss Otis, dus de lunch afspraak moet ze afzeggen. Het spijt haar dat de lunchafspraak niet doorgaat. Het spijt haar dat het lunchje niet doorgaat. Ze heeft er geen spijt van dat ze haar ontrouwe minnaar heeft vermoord. Luister eerst naar Nancy Wilson uit 1960 en daarna Brian Ferry uit 1999. Ja, Miss Otis is een beetje vertraagd en de lunch is al uitgesteld. Maar nu moet het nummer natuurlijk ook nog komen. En we zijn juist, daar komt Miss Otis met haar verontschuldiging. Nancy Wilson.

0: Miss Otis regrets she's unable to lunch today.
1: Ja, dat is een lunch die niet doorgaat. Het werd bezongen door Nancy Wilson in 1960 en Brian Ferry in 1999. En van deze lunch die niet doorgaat, ga ik naar een avondeten. Ja, en daar hangt ook een grote smet aan. Het nummer is van Ella Fitzgerald. Het heet Supper Time. Dat is het avondeten. Het eenvoudige avondeten. Het is een nummer uit 1958. En Ella Fitzgerald zingt ook heel bewogen dat haar man niet bij het avondeten aanwezig kan zijn. Vanavond niet en nooit meer. Hij is diezelfde dag als een zwarte man afgemaakt, gelyncht, gedood. En zijn plaats bij het avondeten blijft leeg. En dit is echt een nummer dat, let op, in 1958 is gemaakt. En toen ook al werden de raciale kenmerken bezongen. En Ella Fitzgerald doet dat op haar wijze geweldig goed. Prachtige tekst. Het avondeten waar haar man niet bij aanwezig is. Supper time. MUZIEK

Ja, hij komt niet meer. De man van Ella Fitzgerald's Suppertime. En zijn stoel blijft voor altijd leeg. Hij is gelyncht. Raciale twisten. Nou, we hebben ze nog steeds. Denk eventjes aan de afgelopen week wat er in Belfast is gebeurd. Ik ga over naar iets wat meer meditatief is. Nou, trouwens, het vorige nummer was natuurlijk ook meditatief. Maar dit is wat vrolijker meditatief. Het is een nummer van Kacey Musgraves. En zij zingt over hoe gezellig het kan zijn. Een diner met vrienden. A dinner with friends. Zij bezingt juist de kleine dingen die ertoe doen. Ze zingt over de mooie aspecten van het leven die ze zal missen, denkt ze, als ze is heen gegaan. Dus ja, ze filosofeert wat over het leven en ze komt tot de conclusie dat eten met vrienden een heerlijkheid is en dat je daar dankbaar voor kunt zijn. En misschien dat ze dat zal missen als ze er niet meer is. Kacey Musgraves. MUZIEK

Het thema van vandaag is eten. En dat deden we met Kacey Musgraves. Dinner with Friends. En nu ga ik over naar een heel simpele melodie uit 1962. En dat gaat over aardappelpuree. Dus dat is een mooie stamper, kun je zeggen, van Dee Dee Sharp.

0: Ja, ik hou er zelf ook wel van aardappelpuree. In Vlaanderen noemen ze dat stovers of stampen. En dit was een klein stampertje van Didi Sharp. En dat duurde ongeveer 2 minuten en 26 seconden. En we hadden een portie aardappelpuree door haar geserveerd. Ik ga dan, als ik het toch over België heb, naar Stromae, die oorspronkelijk natuurlijk uit België komt. En hij heeft een nummer gezongen, en zelf ook geschreven, dacht ik, over mosselen en friet. Het nummer heet dan Moule Friet en het is uit 2013. En hij zegt er zelf over, het is eigenlijk een niets aan de hand nummertje. Het gaat niet over depressies of zo. Het gaat gewoon over lekker eten, mosselen en friet, geserveerd door Stromae.
1: Sais-tu ce qu'il m'a dit, Polo? Ou que son petit doigt lui dit, plutôt? Quand ce dernier se lève, c'est qu'une coquille de

Ja, is heerlijk. Mosselen en friet. Ik eet dat vaak zelf ook. En, met een lekker pilsje erbij of een wijntje erbij. Heerlijk. Strobeek deed het voor. We blijven in de eenvoudige sfeer van eten. En wie kan dat beter bezingen en toelichten dan chef Van Oeckel. Die in 1973 via de uitzendingen, tv-uitzendingen van die eigenwijze omroep VPRO het land aan zijn voeten kreeg. Met onder andere nummers als Vette Jus. Ja, toepasselijk natuurlijk in dit programma. En chef Van Oeckel als geen ander kan heel veel Hollandse gerechten opsommen die met Vette Jus te maken hebben. We gaan terug naar 1973.

Ja. We gaan eventjes de vette jus overboord gooien. Want we gaan een beetje snel door de tijd heen. Ik heb nog een aantal nummers liggen die het beluisteren waard zijn. Zoals deze uit 2003. En we blijven in de Hollandse sfeer. We gaan de koelkast bekijken van Rowan Heijzen. En weet je wat erin staat? Soep van gisteren.

Ja, we gaan eventjes Rowan Herzen ook verlaten met de soep van gisteren en slasaus en bier. Want we zijn aan het einde zo'n beetje gekomen. En een diner, een avondeten sluit je altijd af met een kopje koffie en wat bonbons. En die worden geserveerd door Jacques Brel.

Ja, Jacques Brel, dankjewel voor je bonbons en om je vingers bij af te likken. Als ik bonbons hoor, dan moet ik ook altijd denken aan het vieze mannetje die in een bonbonwinkel staat. En een goed contact heeft met de serveerster. En nu de food for thought. Want het allerbelangrijkste naast het gewone fysieke eten is dat je prikkels nodig hebt om over na te denken. Voedsel voor je hersenen. En dan kun je nadenken over de armoede in de derde wereld en de hongersdood. Dat doen we hier in dit programma Link. Als we het over eten hebben met de groep U2. En ik dank Adrie Spekley voor de techniek. Mijn naam is Dirk Meijer. Dag allemaal.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een 3e jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Pieter Nijhoff.
1: Ja, een hele goede dag luisteraars. Welkom bij een nieuwe editie van dit programma Mijn Dozijn. Doen we elke zaterdagochtend live hier in de studio van Eenvallei. Vanuit het hart van Ede, vanuit het Cultura gebouw. En vandaag hebben wij in de studio als gast Johan van de Beek uit Apeldoorn. En u kent wellicht de insteek wel van dit programma. Een gast neemt 12 van zijn of haar favoriete platen mee naar de studio. En ook Johan heeft dat gedaan. De platenkoffer hebben wij uitgepakt. En ja, aan wat je dan tegenkomt, pareltjes uit de muziek wat mij betreft. Maar ik laat het ook graag aan u zelf over wat u daarvan vindt. Maar het is van alles wat. Jeugdsentiment van Crosby, Stills, Nash & Young. We gaan dialect beoefenen met Daniel Lohuus. En vooral horen wij de woeste gitaren van Johan zometeen. Blijft u maar luisteren in dit uurtje, dan hoort u het vanzelf wel. Johan van der Beek uit Apeldoorn, heb ik al gezegd, is onze gast. Hij is in het dagelijks leven besturingstechnicus. Wat is dat nou, besturingstechnicus? Gaat hij zo meteen meer over vertellen. Hij heeft ook hobby's. Fietsen is al heel lang een hobby van hem. En muziek luisteren en maken, ja, daar draait hij ook zijn hand niet voor om. Hij speelt ook gitaar en vandaar ook dat wij in zijn platenkeuze waarschijnlijk heel veel gitaarmuziek gaan tegenkomen. Daar merken we bij het eerste nummer nog niet zoveel van. Hoewel Johnny Cash speelt ook wel gitaar, hoor. Luister maar eens naar Orange Blossom Special.

0: special rolling down the seaboard line. Zo vertrekt de trein weer van Johnny Cash. En we hebben een hele wagon lading vol met platen nog liggen, Johan. Welkom in de studio.
1: Dankjewel.
0: Johnny Cash, ik noemde hem al, Orange Blossom Special, een opname uit 1965. Waarom heb je deze gekozen?
1: Ja, het is zeg maar daar waar mijn muziek, mijn interesse begonnen is. Ik ging vroeger op zaterdagochtend met mijn vader. Mijn vader ging koffie drinken bij zijn zuster en zwager. En die hadden wat oudere kinderen al. En daar werd dit soort muziek gespeeld. Dus dat is, ja.
0: En dat blijft dan hangen, dat zit in je.
1: Ja, ja. Het is geïnjecteerd. En, ja. Dan,
0: en is het daardoor ook dat je de muziek van Johnny Cash ook inspireert? Dat, heb je daar verder wat mee? Of is het gewoon, ja, omdat ik dat vroeger hoorde?
1: Ja, dat is zo. Maar het is ook wel een heel inspirerende persoon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mooi. Mooie keuze. En we gaan, ja, zometeen naar je volgende keuze van Joe Jackson. Maar voor eerst wil ik nog even vragen aan jou.

0: Maar gelukkig hou je ook nog tijd over voor je hobby's. Nou, een van die hobby's hebben we al genoemd. Dat is natuurlijk de muziek. En daarvoor zitten we hier ook. Terug naar de muziek is in dit geval terug naar de muziek van Joe Jackson. Go for it.
1: Ja, ja, Joe Jackson, dat is iemand. Daar heeft zeg maar een neef van. Mijn moederstak van de familie heeft me daartoe geïnspireerd. Al uit zijn hele vroege periode van I'm the Man en Look Sharp, die LP's. Maar zijn latere werk van Joe Jackson is ook prachtig.
0: Ja, dit stamt uit 84. Dus ze zitten,
1: is ook al wel...
0: Ja, is lang geleden. 40 jaar geleden ruim. We zitten in de jaren 80. Joe Jackson is ja, in die periode toch wel op een hoogtepunt, denk ik. Hoewel hij heel lang aan de top heeft weten te blijven. Maar dit komt echt wel uit een periode dat hij op zijn hoogtepunt stond met het album Body and Soul. En jij koos het nummer Go For It. Zit daar nog een bijzondere boodschap achter wat jou betreft?
1: Ja, het is wel ook weer inspirerend. De tekst die geeft dat aan. Luister maar.
0: Okay. Dat lijkt me een heel goed advies aan alle luisteraars. Luister goed naar de tekst, want Joe heeft wat te zeggen, zoals hij dat wel vaker heeft. Dat laten we volgen door Shocking Blue met Venus, maar daarover straks meer.

0: Ja, ongelooflijk historische geluid eigenlijk van Mariska Veres, de zangeres van Shocking Blue.
1: Ja, Mariska Veres, maar ook de muziek, het gitaarsolootje, dat klinkt zo lekker.
0: Ja, is dat wat je aantrekt aan dit nummer, dat gitaarsolootje?
1: Dat is wat het een leuk nummer maakt. Maar ook het feit dat het... het is een wereldhit geweest. Dus overal was het te horen. En zelfs... Ik hoorde het tijdens een van mijn reizen in Rusland.
0: Echt waar?
1: Toen nog in Sovjet-Unie tijd. In 1987. En... ja, dat maak je trots om dat te horen. En dan ook de mensen daar, die waren er heel enthousiast over. En moet je luisteren. Dit is Shishkaris. Dat was hun fonetische uitspraak van... Ja. She's got it. En dat heeft me daar altijd aan doen herinneren als ik het nummer weer hoorde. Vandaar dat ik het op de lijst gezet heb.
0: Leuk verhaal. Dat je inderdaad, je bent in een ver land, in de Sovjet-Unie van destijds. Ja. En je hoort aan Shocking Blue. Ja, dat is toch wel heel bijzonder, hè?
1: Ja, dat inderdaad.
0: Ja. Is het verhaal ook zo bijzonder met Crosby, Stills, Nash & Young?
1: Nee, dat is anders. maar dat is... dat openingsnummer van Deja Vu, dat knalt er zo in met die akoestische gitaar. En dan later komt die elektrische gitaar eroverheen. Ik vind dat zo prachtig.
0: Ja, het is toch wel een beetje het thema van deze uitzending, denk ik. Gitaren, hè?
1: Ja, ik ben wel een gitaarmuziekliefhebber. En ondertussen ook wel... Ik probeer gitaar te spelen. Stelt niet zo heel veel voor, maar ik heb er plezier in.
0: Nou leuk. Laten we de heren maar eens op komen laten draven. Jongens, jullie mogen beginnen.

elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Solo. Ja, die laatste noot hakt erin, hè?
1: Ja, dit... Ik zou naar een optreden van Stevie Ray Vaughan.
0: Want daar hebben we naar geluisterd.
1: Je zou optreden in Doetinchem. Ik weet het jaar niet meer, maar... een paar uur voordat we zouden... Ik zou met een vriend erheen... Voordat we zouden vertrekken, hoorden we op de radio... Gaat niet door. Hij is ingestort. Hij kan niet meer. En moest toen in rehabilitatie voor zijn drugsproblemen. En sindsdien is het niet meer gelukt om hem te zien.
0: Dus je hebt hem nooit live zien optreden?
1: Nee. Het is een van mijn gitaarhelden.
0: Ja. En over gitaren gesproken, wat voor gitaar hoorden we dan?
1: De Stratocaster.
0: De Stratocaster.
1: De Fender Stratocaster.
0: Mm-hmm. Is dat typisch zo'n gitaar die je voor dit soort muziek dan gebruikt?
1: Het is in bluesmuziek wel, denk ik, de meest gekozen gitaar. John Mayer speelde ook Stratocasters. Het is een blijkbaar de best passende gitaar.
0: Ja, jij houdt van gitaren, van de klank, van het instrument. Je speelt ook zelf een beetje.
1: Ja.
0: Maar je gaat ook wel eens, heb ik begrepen, naar een café in Apeldoorn. Waar typisch, die typisch gericht is op gitaarmuziek en een gitaar spelen. Hoe zit dat?
1: Ja, dat is een... ik weet niet of ik de naam mag noemen. Een brouwerijcafé in Apeldoorn. Ja. Waar iedere, wat is het, tweede donderdag van de maand. Daar hebben ze een gitaarcafé. Daar kan iedereen naar binnen lopen die met zijn gitaar. En dan kan die zich aanmelden. Is een podiumpje. En dan dat is wel voornamelijk akoestische gitaar. Maar het is wel, wel leuk om daar eens bij te zijn.
0: En heb jij het podium al eens betreden?
1: Nou, nee. Zo ver acht ik me niet. Nee.
0: Maar goed, luisteren, dat kan altijd. En dat doe je met volle teugen. Ja. Er is zelfs een Nederlandse band naar jou genoemd. Johan.
1: Ja. Dat,
0: hoe zit dat nou?
1: Hoe zit dat? Ik had ervan gehoord en ik durfde er eigenlijk niet naar te luisteren. Hè? Hoe kun je nou luisteren naar Johan? Hoe kun je naar jezelf luisteren? Maar ja, tegen de tijd dat ze gingen stoppen, wist ik het toch meer en meer te waarderen. En ja, toen ik het echt ontdekt had, was het eigenlijk al afgelopen. Ze zijn later wel weer... Ik geloof dat ze op dit moment nog weer optreden. En wie weet, als ze in de buurt zijn, dat ik toch eens een keer langs ga.
0: Ja, leuk hè. De band Johan. Ja. Ze komen uit Noord-Holland, uit Hoorn. En ze bestaan inderdaad nog steeds na wat personeelswisselingen. Maar in de tijd dat ze het heel goed deden, dat was 2009, hadden ze een album Johan 4.
1: Ja.
0: En daarvan komt het nummer dat jij had uitgekozen.
1: Ja.
0: En hoe heet dat nummer?
1: Why Don't We.
0: Why Don't We. We gaan er naar luisteren.

0: bed. Man, ik wil weer rennen. Met een kap vol zonlicht. Naar een vrouw die op mij...
1: Ja, prachtig mooie dag, Johan.
2: Ja, ja. Het is... ook zo'n positieve gedachte. Dat, ja, net zoals met Go For It. Het inspireert. En,
1: ja.
2: Wees maar tevreden met de zon die schijnt. En,
1: ja, ja, precies. We hadden hem nog niet aangekondigd van tevoren. Maar heel veel mensen zullen hem wel herkend hebben. Wie hoorden wij nu?
2: Daniel Loos.
1: Ja, Daniel Loos. Heeft dat ook iets met jou? Maakt dat iets in je los?
2: Dat het dialect vind ik. Interessant. Het geeft me een thuisgevoel. Ik ben opgegroeid met ouders die plat spraken thuis.
1: Maar niet Drents, hè?
2: Nee, niet Drents. Plat Apeldoorns.
1: Ja.
2: In die tijd was het niet gebruikelijk om de kinderen ook dat ook te leren.
1: Nee.
2: En ja, er zijn steeds meer mensen. Moeder leeft niet meer, vader leeft niet meer. Ooms en tantes zijn allemaal dood. Dus
1: ja, dat dialect gaat verloren.
2: Ja, ja. Ja. Dus, ja. En dat, dat heeft mij dit nummer doen uitzoeken.
1: Mooi. Mooie keuze. En we laten hem opvolgen door iets heel anders. Hè? Faithless, Insomnia.
2: Ja. Ja. Ik fiets graag. Mijn ogen die staan niet toe dat ik heel veel hele lange tochten maak. Maar ik in de sportschool ga ik graag naar de spinningklas. En dit is zo'n nummer, daar kun je helemaal op losgaan. Dan voel je je spieren niet, dan weet je niet dat je hartslag maximaal is. Maar...
1: Eens kijken wat er hier in de studio gebeurt als we zo meteen gaan draaien. Daarna komt de Ice Princess, een heel kwetsbaar nummer van de Nits. Daar gaan we zo meteen meer over vertellen. Maar eerst is hier Faithless Insomnia.

0: Ja, mooi nummer, hè?
1: Ja, als je hiernaar luistert, ook naar andere nummers van de Nits. Het is net alsof je naar een schilderij kijkt. Je hoort in één keer een trompetje daar en dan weer een trommeltje ergens anders. En als je een schilderij van Breugel of van Jeroen Bos bekijkt, dan heb je ook, daar zitten ook wat figuurtjes en daar zit iemand wat te doen.
0: Dat klopt. En hoe vaker je dit luistert, hoe meer je ontdekt.
1: Ja,
0: want er zitten heel veel laagjes in deze muziek. En die moet je eruit zien te halen. Het is heel doordacht en knap gemaakt. Natuurlijk, Robert-Jan Stips is wel de grote man hierachter. Kan ik aannemen. En Henk Hofstede, die dat dan ook heel mooi zingt. Meezingt. De Nits, daar hebben we naar geluisterd. Ice Princess uit 1990. En zelfs de cd-hoes was al een kunstwerkje. Hè?
1: Ja, dat...
0: Hey, wat gaan we nu doen? Want we hebben nog een paar plaatjes.
1: Ja, wat hebben we nog?
0: Zullen we de dijk eens doen?
1: Ja, is goed.
0: Ja, wat heb je met de dijk?
1: Ja, vanaf het begin... het was zo'n beetje de eerste... nederpop, nederrock. Nederlandstalige muziek, dat werd vroeger toch een beetje anders beschouwd. Maar hiermee kon je... De rockwereld inkomen. En ik vond het... dat heeft me vanaf het begin... vond ik dat leuk.
0: Tot eigenlijk aan de laatste snik van Huub van der Lubbe.
1: Zo ongeveer. De laatste serie optredens... hoe heet dat daar in Amsterdam?
0: Carré?
1: Nee. In
0: dat is niet in Carré.
1: Nee.
0: Oh, Paradiso? Nee. Ja, ik noem maar wat. Ik weet het niet.
1: Hoe heet die grote zaal...
0: In theater in Amsterdam.
1: Vanaf de kleine zaaltjes in Apeldoorn tot de grote in...
0: Heel mooi, de dijk. Dat laten we opvolgen door een groep die wat minder bekend is, maar daarom des te leuker om te laten horen, denk ik. The Tragically Hip. En daarover straks meer, maar eerst gaan we dus luisteren naar de onmiskenbare stem van Huub van der Lubbe en zijn makkers van de dijk, als ze er niet is.

0: Inmiddels zijn we ruim bezig aan jouw persoonlijke top 3, Johan. En dit stond op nummer 2 in die lijst van de persoonlijke top 3. The Tragically Hip. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, dit is een band die ruim 30 jaar geleden hoorde ik ervan. Zag ik ze op Pinkpop. En sindsdien ben ik ze blijven volgen. Helaas, de zanger Gordon Downie is aan kanker overleden. Dus ze bestaan niet meer. Maar ik luister er altijd nog graag naar. En volgend weekend ga ik weer naar Pinkpop. En vandaar dat ik hier aan zat te denken.
0: Dit is, het weekend van 20 juni dan.
1: Ja.
0: Even voor de luisteraars, want we herhalen dit programma ook nog een paar keer. Maar dat weekend dus ga jij dan naartoe. Maar dan kan je dus deze band in ieder geval niet meer zien.
1: Nee.
0: Dat lukt niet meer.
1: Nee.
0: Maar we hebben hem wel kunnen horen. Opname komt uit 1992. Is dat ook in die tijd dat je dan naar Pinkpop ging?
1: Ja, begin jaren 90 regelmatig Pinkpop geweest. Ja.
0: Hey, we zijn toe aan je laatste opname, Johan. Dat gaat hard, hè?
1: Ja.
0: De Foo Fighters komen zo aan de beurt. Wat heb je daarmee?
1: Ja, dat is mijn ultimate rockband.
0: Ik zie het aan je ogen.
1: Ja, dat is... er is een nummer, My Hero, had ik kunnen kiezen. Dat vond ik net een beetje over de top.
0: Maar je hebt gekozen voor?
1: Voor Everlong.
0: Everlong, en waarom dan dat?
1: Dat is het beginpunt geweest. Daar heb ik ze leren kennen. En
0: Ja. Sterk aspect van de groep. Wat zou je kunnen typeren?
1: De drive, de inspiratie.
0: Met name door, denk ik, Dave Grohl.
1: Vooral Dave Grohl, ja.
0: Dat is wel een van de belangrijkste mannen van de groep. Nou, Johan, interessante lijst. Ik dank je hartelijk daarvoor. Bedankt dat je hier was. De Foo Fighters als laatste.

0: van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
2: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
1: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. En de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Ja, een lekker nummertje is het wel, kunnen we zeggen. En ja, je hoorde dus Move van Sera. Een van de favoriete nummers van mijn rechterhand vanavond. Het is de ene laatste uitzending van Latent Talent. En die wilde ik natuurlijk speciaal maken. Eenzelfde passie voor radio, dezelfde favoriete artiesten en ook nog eens bij elkaar in de klas. Ja, dat moet Noemi wel zijn. Dus verwacht wat gekkigheid tussendoor, wat spontane momenten en gewoon een uitzending die net even anders is dan normaal. Wat leuk dat je er bent. Hoe voelt dat?
1: Ja, wat gezellig dat ik hier weer mag zijn. Het is weer een poosje geleden, maar hartstikke leuk.
0: Het is weer een poosje geleden, want de laatste keer was in januari. Nou, we zijn nu in juni. Dus
1: gewoon al een half jaar geleden.
0: Een half jaar geleden.
1: Gaat echt zo snel.
0: Er gebeurt veel in een half jaar.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Zes dagen. Het duurt even lang om dat uit te rekenen. Dus dat doen we daar maar niet. Maar er staat deze keer ook iemand anders achter de knoppen. Want jij hebt alleen nog maar Marcel en Peter meegemaakt.
1: Ja, klopt. De vorige keren dat ik hier was, want ik ben hier 2 keer eerder geweest volgens mij.
0: Ja.
1: De vorige keren stond jij nog niet achter de knoppen, maar nu zijn we hier
0: nu
1: gewoon met
0: z'n tweeën
1: in de studio.
0: Nu kunnen we echt een feestje van maken.
1: Precies. Nu,
0: ja, je wil niet weten hoe hard het geluid net stond.
1: Nee, iets te...
0: Nee, grapje. We houden het hier goed in cultura. We blijven even goede vrienden. En alleen maar gezellig. Dus het wordt een hartstikke leuke uitzending. Met muziek van onder andere Alex Warren, K3 en Susanne Freek. Ja, spreek jij het even uit?
1: Alex Warren. Bijna.
0: Bijna. Doe het even voor.
1: Net zoals mensen mijn naam altijd verkeerd uitspreken.
0: Noemi. Het kan allemaal. Het mag allemaal. Maar jij bent pas bij Sera geweest.
1: Ja, klopt. Ik was laatst inderdaad bij Sera. Want die stond in het muziekcafé van Radio 2. En toen kwam ze onder andere dus de nieuwe single Move die je net hoorde, kwam ze zingen. En verder ook nog 3 andere nummers. Dus dat was wel echt heel leuk. En zij is zo goed live.
0: Ja.
1: Want jij hebt daar ook een keer live gezien,
0: ik heb
1: toch?
0: Ja, samen met jou inderdaad. Ja, toen zei ik dus ook van dit is oprecht. Een artiest die zo goed live is. Gewoon zo alsof het helemaal gepitcht is. Het is gewoon perfect.
1: Zij is zo goed.
0: Hoe was het?
1: Het was echt heel leuk. Ja, zij is echt zo cool ook.
0: Ja, dat kun jij natuurlijk niet missen, hè? Daar.
1: Nee, ik moet daar natuurlijk bij zijn. Ja, vorige keer dat ze daar kwam, kon ik dus niet. Oh. Want ik ging naar een ander concert toen.
0: Verrassend.
1: Maar, ja, heel verrassend. Maar nu kon ik er gelukkig wel bij zijn. Dus dat was echt heel leuk.
0: Superleuk. En ze heeft dus dit nummer doorgebracht. En dat, daar kun jij iets heel moois over vertellen.
1: Ja, ik vind Move echt een banger. En het is echt, ze heeft echt een soort van nieuwe stijl voor mijn gevoel. Of ze wisselt ook steeds een beetje tussen stijlen. Maar ik heb het idee dat dit wel echt iets is wat bij haar past. En het is echt zo'n nummer wat wel in je hoofd blijft hangen. En lekker veel energie erin. Dus ik word er gelijk vrolijk van.
0: Nou, dat is belangrijk. Dus ik zou zeggen, blijf erbij. Want dit wordt echt een uitzending vol sfeer. Grapjes. En gewoon een goede laatste fase richting de finale shows. Jordi On My Mind van Alex Warren.

0: zo'n lekker nummer, maar het duurt zo lang en we hebben nog een hele uitzending te gaan. Dus ik moet hem toch echt even outfaden. Helaas. Geniet er nog maar even van op de achtergrond. Noemi, ik heb wat dilemma's voor jou om jou even beter te leren kennen.
1: Oh, spannend.
0: Ben je daar een beetje klaar voor?
1: Ja, kom maar op.
0: Met dit prachtige nummer op de achtergrond. Grote hits voor veel luisteraars of onbekende muziek voor echte ontdekkingen?
1: Ik vind dan toch de wat minder bekende nummers en artiesten vind ik toch altijd wat leuker.
0: Live muziek vol adrenaline of opgenomen perfectie?
1: Live muziek, ja.
0: Een dip gaat interviewen met een gast of vette non-stop?

0: Popmuziek. Ik denk een beetje een afwisseling tussen dat eigenlijk. Gewoon wel veel ruimte voor muziek, maar mooie interviews vind ik ook wel altijd heel fijn.
1: Ja. Constant feedback van luisteraars of rustig en ongestoord, maar geen feedback?
0: Feedback is wel goed, maar als het de hele tijd door blijft gaan is het misschien ook minder. Dus ik denk dan toch dat ik zelf zou kiezen voor wat meer rust en gewoon fijn samen gewoon in de studio lekker, ja, lekker mijn gang gaan.
1: Vasthouden aan radioregels of volledig experimenteren. Help me even.
0: Experimenteren.
1: Dat.
0: Ik vind een beetje experimenteren leuk, maar niet te veel. Dus dan toch wel vasthouden aan de regels. Want dat vind ik altijd toch wat. Dan is wat meer een beetje duidelijker wat ik moet doen en zo. Dat vind ik altijd zelf wat fijner.
1: Ja, dat beschrijft jouw persoonlijkheid.
0: Ja.
1: Nou, kijk, daar doen we het mee. Hey, kan je ons eens meenemen naar het allereerste moment dat jij radio eigenlijk wel heel erg leuk vond?
0: Ja, ik denk dat het een beetje begon toen ik vaak bij, dus wat ik net al zei, bij het muziekcafé van Radio 2 kwam. Want daar kwam ik eigenlijk vooral gewoon voor de optredens met live muziek en zo. Want dat vond ik al heel lang heel leuk. Alleen daar maakten ze dus ook live radio. En ik vond het eigenlijk wel heel leuk om te zien en te horen hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En natuurlijk kende ik jou toen ook al. En jij praat heel veel over radio en over...
1: Ik ben zo aanstekelijk.
0: Bijvoorbeeld Emily de Wild. En toen dacht ik ga ook een keer naar Emily de Wild luisteren. En toen ben ik zo ook gaan luisteren naar Desiree van der Heijden en Morad. Eigenlijk zo een beetje dat ik gewoon steeds meer ging luisteren. En dat vond ik heel leuk.
1: Zullen we even vertellen wat we pas hebben meegemaakt?
0: Dit
1: is echt bizar. Oké, ga jij het vertellen?
0: Ja, is goed. Wij liepen de school uit en er was zeg maar al, het was al een hele rare dag, want er was
1: een gaslek
0: weer en politie op school door een gekke gast.
1: Dus we mochten veel eerder gaan, rond 12 uur of zo. En het treinstation zit echt na school.
0: Ja, echt, het is 1 minuut lopen of zo.
1: Niet eens.
0: Dus wij liepen de school uit, wij staken het fietspad over en wij liepen zo richting het station. En in één keer, zeg maar, ik kijk gewoon Angelina aan en Angelina wijst in één keer naar het fietspad en ze roept ineens, daar fietst deze. Dus gewoon, Desiree van der Heijden, die fietst gewoon langs ons en langs onze school, langs het station.
1: Bizar!
0: Waar we elke dag komen. En ze fietste ook best wel snel. En ze zag ons niet helaas. En dat vonden we wel heel jammer.
1: Ja, maar
0: het was wel weer een ervaring.
1: Hoe bizar dat wij er op dat moment liepen.
0: Ik vond het echt heel grappig.
1: Wij wisten niet dat ze daar zou zijn. We wisten niet dat ze daar ergens vandaan komt. Gewoon echt bizar toevallig dat zij daar net in de buurt was.
0: Het was echt heel leuk. Zeker omdat we haar gewoon nu al heel lang niet hebben gezien. Doordat ze natuurlijk helaas niet meer bij Radio 2 werkt. Mm-hmm. Is het wel extra leuk dat ze in één keer daar langs fietsen. Dus ik hoop dat dat nog een keer gebeurt als wij daar lopen.
1: Echt, echt heel bizar. Maar wel toevallig en leuk ook dat we met z'n tweeën waren. Net.
0: Ja, precies.
1: Anders en natuurlijk een van ons daar alleen.
0: Die hadden echt even zo van, waar praten jullie over?
1: Ik moet ook zeggen, liep vandaag de school uit. En toen zat ik echt om me heen te kijken. Ja. En dat ze op mijn telefoon. En toen dacht ik, wat als ik er nu tegenkom? Ik liep daar alleen.
0: Ik had dat ook een paar dagen geleden. Ik dacht, ik kan hier nooit meer normaal lopen hoor. Want straks fietst zij hier ineens.
1: Dan krijg je een
0: hartverzakking.
1: Dat, inderdaad. Maar wat trok je zo aan het medium radio?
0: Ik vind het heel mooi dat muziek en verhalen samenkomen. Want ik hou dus echt heel erg van muziek. Maar ik vind het wel mooi dat je bij de radio hoor je echt de verhalen daarachter. En ook verhalen van luisteraars. En soms best wel persoonlijke verhalen. En dat vind ik wel heel mooi. En ook dat je, zoals bij tv heb je er natuurlijk beeld en zo bij. Dat is ook mooi. Alleen nu vorm je iets meer zelf een beeld in je hoofd of zo van een bepaalde ding. Als een DJ iets omschrijft van de sfeer van een nummer of zo. Dan kan je dat echt voor je zien. En dat vind ik wel heel mooi aan radio.
1: Oké, dan ga ik het volgende nummer omschrijven. Denk aan kleurtjes, regenboog, kleuren. Het is een groep van 3 meiden die al heel vaak zijn gewisseld. En die hebben ook een nummer uitgebracht wat over dit medium gaat. Wie denk je dat het gaat zijn?
0: Nou, dat moet K3 zijn.
1: Zullen we dan maar radio voor K3 draaien?
0: Dat lijkt me een goeie.
1: Nou, daar is die. Speciaal voor jullie. Dus geniet er maar van. Hij is onderweg. Kijk, daar is die al.

0: Ja, weer zo'n mooi nummer die eigenlijk veel te lang duurt. Want ja, wat is Halleluja eigenlijk op de radio? Is dat een perfect liedje? Een fout die goed uitpakt? Of gewoon keihard meezingen zonder dat iemand weet waarom? Misschien is het gewoon net niet nadenken en gewoon gaan. En precies daarom draaiden we Everything, Halleluja. Wat is nou Halleluja voor jou?
1: Muziek.
0: Muziek.
1: En voor jou?
0: Ja, eigenlijk ook muziek, radio, musical natuurlijk. Niet te vergeten. En even iets anders. Als jij een TikTok-trend moest verbieden, welke zou dat dan zijn? Want dit is natuurlijk ook echt een trendsetter op TikTok.
1: Ja, ik vind deze heel leuk.
0: Ja, ik ook.
1: Maar wat ik zou verbieden... Ja, ik heb niet per se echt een voorbeeld van één...
0: Succes? Nee, grapje.
1: Ik heb niet per se een voorbeeld van één, maar alle dingen waarbij dingen negatief worden gedaan over anderen. Dat vind ik gewoon niet zo leuk, van die dingen dat mensen anderen een beetje belachelijk maken of zo.
0: Ja. Ja, daar sluit ik me eigenlijk wel bij aan. Ja.
1: En heb je verder nog iets wat je een trend die je zou verbieden op TikTok?
0: Eigenlijk is het echt een lastige vraag. Waarom vraag ik dit?
1: Moet ik hier een antwoord op weten?
0: Ja, hoe moet dat nou? Nou, ik heb niet per se iets... Weet je, 6-7 word je echt mee leeggegooid. Maar het is wel iets heel erg positiefs of zo. Wat gewoon een kind heeft gemaakt. Wat eigenlijk wel grappig is. Dat, met zoveel negativiteit. Maar ik ben het wel met je eens.
1: Ja, het is ook niet per se alleen op TikTok dat. 6-7.
0: Nee, dus gewoon het algemeen.
1: Ja.
0: Ik stond vandaag bij de printer... En toen moesten we zo'n registratiecode invoeren. En toen begonnen met 6-7. En toen vervolgens zat ik in de klas. Moest ik zo'n authenticator invoeren. Je raadt het nooit. 6-7. Dus je denkt er nu over na. Maar je weet je, kijk, dat is prima als het maar positief is.
1: Ik kan nooit meer normaal die getallen achter elkaar zeggen zonder dat mensen er iets van zeggen. Want ik heb echt al de laatste maanden echt al 3 keer gehad dat ik dan iets zei. En dan zei ik per ongeluk, 6 of 7. En dan keken ze me allemaal zo raar aan. Maar ik had het eerst niet eens door. En nu let ik er zo erg op. Omdat ik gewoon denk, ik ga het weer verkeerd zeggen gewoon.
0: Heb je verder een favoriete trend?
1: Nee, eigenlijk op dit moment niet echt. Niet dat ik daar zo snel op kan komen. Ik denk echt dat als ik straks even op mijn TikTok scroll... dat ik gelijk allemaal dingen zie waarvan ik denk... oh, dat ik moet zeggen, maar...
0: Dat is zo
1: ik
0: leuk.
1: Weet het niet. Jij?
0: Nee, nou, ik vind fangirl... Ik vind jouw TikToks altijd zo leuk. Lekker fangirlen. Want jij hebt wel een favoriete artiest.
1: Ja mijn meest favoriete artiest is Mel VF. Dus,
0: waarom? Dat...
1: Ja, waarom? Ik kan oprecht een hele lijst maken met redenen.
0: Nou,
1: gewoon,
0: vertel.
1: Maar...
0: We hebben een uur. Iets minder eigenlijk.
1: Even. Nee, Mel is gewoon sowieso echt heel goed. Ze heeft echt zoveel talent. En haar stem is echt niet normaal. Ik ben nu bij 27 shows geweest. En nog steeds zit ik elke show gewoon met mijn mond open bij sommige stukjes. Dat ik denk, hoe doe je zo'n uithaal? En hoe is het zo goed, zeg maar? En daarnaast hebben haar nummers gewoon heel veel inhoud. En ze spelen echt in op belangrijke thema's. En ze is ook gewoon echt een heel lief persoon. En ze heeft best wel veel meegemaakt. En daar is ze heel open over. Dus ik denk dat ze best wel een voorbeeld is voor heel veel mensen. Waaronder voor mij. Dus Mel is wel echt mijn favoriete artiest.
0: Ja, dat is heel erg mooi. En dan mag je zo meteen met je mond open gaan zitten. Maar we hebben nu eerst Noah Kahan met Dashboard.
1: Ook leuk.
0: Zeker.

0: Ja, wij zitten in een radiostudio en soms geniet je daar zo erg van dat je helemaal vergeet dat je ook nog iets met een tijd moet in de gaten moet houden. Maar Noemi, het is tijd voor...
1: De Latent Talent Quiz.
0: Ben je er een beetje klaar voor?
2: Ik ben benieuwd.
0: Het is natuurlijk bijna zomer, dus daar gaan we even lekker op inspelen en dan natuurlijk muziek. Wat is de meest gestreamde zomerhit aller tijden op Spotify? A. Despacito. B. Shape of You. Of C. Summer of 69. Of 67.
2: Oeh, het zijn allemaal wel grote hits geweest, maar ik denk dan toch Despacito dat ik die het vaakst heb gehoord.
0: Ik heb helaas geen toeter of zo, maar bij deze toet toet. Goed zo.
2: Yes.
0: Oké, waar staat de afkorting FM voor? A. Frequentie modulation, fast muziek of full media?
2: Ik denk die frequentie modulation.
0: Ja, je moet natuurlijk op de juiste frequentie zitten.
2: Ja.
0: Welke band zong Radio Gaga? A, Queen? B, ja, hoe moet ik nog zeggen?
2: Nee, dat is Queen.
0: Oké. Okay. Ik was ondertussen even een muziekje aan het opzetten zoeken die ik kon afspelen als je het goed had, maar ik kon niet vinden. Dus bij deze toetoet. Wat, even kijken, een leuke vraag. Welke artiest scoorde een wereldhit met Espresso in 2024?
2: Sabrina Carpenter.
0: Yes. Van welke groep was Mamma Mia een grote hit?
2: Van Coldplay. ABBA.
0: Oh, ABBA.
2: Ah, jouw favoriet.
0: Jippie. Oké, ik heb een bonusvraag voor jou. Je ligt op het strand. Wat heb je dan liever? Een ijsje dat smelt? Geen wifi of zand in je schoenen?
2: Zand in mijn schoenen, want ja. Ik vind dat dat bij het strand hoort.
0: Oh,
2: het is,
0: hoort
2: het is wel vervelend, maar het hoort er gewoon bij voor de vibe.
0: Het hoort
2: voor
0: er
2: de vibe.
0: Bij. Ja, wij gaan binnenkort naar het strand.
2: Ja, wij gaan een weekendje naar het strand samen.
0: Ja, ik wou vragen, heb je nog leuke zomerplannen? Maar wij gaan gewoon samen weekendje weg.
2: We hebben samen zomerplannen.
0: Dat wordt de radio luisteren.
2: Dat wordt heel leuk.
0: Dat wordt heel leuk. Lekker naar het strand. Zonsondergang.
2: Heel gezellig.
0: Radio. Ja. Ik zie het helemaal voor me. Maar wat ik ook helemaal voor me zie, of zometeen in mijn oortjes hoor. Olivia Rodrigo heeft nieuw werk met een nummer dat The Cure heet. Het heeft die typische Olivia sound. Emotioneel, eerlijk en een beetje rauw. Het gaat over pijn verwerken en ergens toch een soort genezing vinden in muziek en herinneringen. Zo'n track die niet alleen blijft hangen, maar ook iets losmaakt als je hem vaker luistert. En ze komt weer naar Nederland. Wat vinden wij daarvan?
2: Ja, ik vind het... Aan de ene kant heel leuk, want ik vind Olivia Rodrigo echt heel cool. Alleen die kaartjes zijn zo duur dat ik dacht, ik ga het gewoon niet doen. Maar ik vind het echt jammer, dus ik ga echt FOMO krijgen.
0: Ja, zullen we dan maar nu naar luisteren?
2: Ja.
0: Dan is die hier. The Cure van Olivia Rodrigo.

0: Dit is toch zo'n mooi nummer?
1: Ik vind deze zo mooi.
0: Hij is echt heel mooi. Wauw. Traantjes erbij.
1: Nee, grapje.
0: Gaan we nog over deze intro heen praten?
1: Wat jij wil.
0: Ja, dat gaan we doen. Het is zo'n puur nummertje. Ik zag hem op TikTok voorbij komen. Even wennen en dan...
1: Ja, dat. Ik zei net. Ik moest het even een paar keer luisteren. Ja. En dan nu vind ik hem echt zo mooi.
0: Hij is echt heel mooi. Hé, hey, maar Noemi, wat heb jij Last Friday Night gedaan?
1: Last Friday Night? Ja, toen was ik dus bij Miss Montreal en de AFAS. En daar gebeurde echt zoiets raars.
0: Wat is er gebeurd?
1: Het is echt het meest ongemakkelijke moment waar ik ooit bij ben geweest, denk ik.
0: Vertel.
1: Want ja, misschien hebben veel mensen het al wel gezien ergens op TikTok, op Instagram of ergens op nieuws sites of zo.
0: Ja.
1: Want ik zag het echt overal. Maar er was dus een man die ging dus op het podium zijn vriendin ten huwelijk vragen. Mm-hmm. En toen zei ze nee.
0: Nee.
1: Ze zei nee. Ze zeg maar, wij hoorden haar natuurlijk niet, want ze had geen microfoon. Hij had een microfoon. Maar wij stonden daar in die zaal. Ik stond daar met wat vriendinnen. En die vrouw bleef maar gewoon haar hoofd schudden. En wij keken elkaar echt zo aan met zijn open mond van... Zegt ze nou echt nee? En die hele zaal was gewoon stil. De hele avond. Waar altijd wel iemand praat. Iedereen was gewoon helemaal stil. Want iedereen schrok zo van. Wij dachten, hier komt een heel schattig moment van... Iemand die ten huwelijk wordt gevraagd. Ja. En dan zegt ze ja. En dan is het helemaal leuk. Toen zei ze dus nee. Toen zei ze nee, er is heel veel gebeurd tussen ons. Mm-hmm. Dus ik kan het gewoon niet op dit moment. En zo. En het was zo gemakkelijk.
0: Hey. Ja, maar jullie hebben wel gedanst daar.
1: Wij wel, maar ik denk dat het voor hun niet zo'n goede Last Friday Night was.
0: Ik denk dat die niet meer heel gelukkig zijn samen.
1: Nee, die hebben nu een hekel aan vrijdagen, denk ik.
0: Oh, wauw. Maar hoe ongemakkelijk moet dat wel niet zijn geweest?
1: Ja, ik vond het wel heel knap dat zij gewoon zei nee. Want het klonk alsof hij het dus al vaker had gevraagd. Mm-hmm. Maar zij zei gewoon van
0: onder zoveel druk, toch voor niet jezelf.
1: Groepsdruk. Zij is bestand tegen groepsdruk.
0: Groepsdruk? Als we het over groepsdruk hebben, waar hebben we het dan over?
1: Ik denk dan gelijk aan school.
0: Ik denk ook aan school eigenlijk.
1: Wij hebben tijdens burgerschap daar over gehad. De hele tijd. Dus nu komt dat onderwerp de hele tijd terug.
0: Nu komt het terug. Het gaat niet uit je hoofdschool. Maar bijna zomervakantie. En wat betekent dat? Dat wij in ons laatste jaar zitten daarna.
1: Dat vind ik toch wel een gek idee.
0: Oeh, moet je elke dag zonder mij?
1: Ja, dat kan echt niet. Nee, dan ga ik me even vervelen.
0: Want eigenlijk is school best leuk.
1: Ja, wij zeuren altijd over school. En altijd als we er zijn, dan hebben we geen zin meer. Maar eigenlijk vind ik het toch wel heel leuk. Ik weet nog dat vorig jaar, toen heb ik ook het hele jaar gezeurd. En toen wilde ik zelf stoppen en zo.
0: Ja.
1: En toen aan het eind van het jaar, toen was ik gewoon zo van... Ik wil niet weg, ik wil geen vakantie. En ik heb nu eigenlijk hetzelfde. Ik zei al deze week van, ik wil eigenlijk gewoon... 2 dagen in de week of 3 dagen in de week school. Mm-hmm. En dan de rest van de week vrij. En dan vind ik het oprecht gewoon leuk. Want ik wil niet per se echt zo'n hele vakantie. Want dan...
0: Even 5 alarm.
1: Yes. Ja, ook belangrijk. Ik vind het gewoon ook leuk om wel af en toe naar school te gaan. Want gewoon voor de gezelligheid en zo. Met
0: maar 5 dagen is wel veel en lang.
1: Dat. Dus ik zou het beter vinden als het gewoon minder was. Maar ik snap ook wel dat het niet kan.
0: Het was maar een idee. Je weet nooit waar je radio-uitzending wordt gehoord, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Maar... We hebben wel leuke opdrachten.
1: Ja, dat vind ik ook wel. Want wij zijn nu bezig met persoonlijke projecten. Dat je zelf een idee mocht bedenken bij het vak Studio Lef, heet dat. En dat hebben we 3 keer in de week. En dan ben je gewoon 3 uur lang bezig met die projecten. Wat heb jij daarvoor gekozen?
0: Ik heb een musical podcast, The Sound of Music, samen met een vriend van ons. En daarin gaan wij dus duiken in de wereld van musical. En jij?
1: Dat is echt een onderwerp voor jullie, inderdaad.
0: Helemaal leuk.
1: Ik maak een tijdschrift. En daar heb ik allemaal... meiden die fan zijn van artiesten uit Nederland. Dus wat kleinere artiesten.
0: Ik mag ook in.
1: Jij ook. Die nog niet zo super bekend zijn. Of gewoon in ieder geval niet voor het buitenland bekend zijn.
0: Ja.
1: Die heb ik gesproken over hoe het is om fan te zijn van die artiesten. Dus dat is wel heel leuk. Ook heel veel persoonlijke verhalen. En waarom ze dan zo'n fan zijn. En dat soort dingen.
0: Heel erg mooi. Nou, die Last Friday Night. Die zit er wel lekker in hoor. Daar vibe ik goed op. Maar. Nog 1 keertje. Er is een nieuwe Michael Jackson film uit. Simpelweg Michael. De film vertelt het verhaal van zijn leven. Van zijn begin bij de Jacksons tot zijn enorme wereldcarrière als de King of Pop. En 1 nummer is weer helemaal viraal gegaan op TikTok. Noemi, welke is dat?
1: Dat is Man in the Mirror.
0: En die ken jij natuurlijk.
1: Die ken ik zeker.
0: Zullen we hem dan maar draaien?
1: Laten we dat maar
0: doen. Of nog 1 keer Last Friday Night Alarm. Nou, er komt Man in the Mirror van Michael Jackson. Let's go.

0: Ja, bij dit nummer denk ik toch altijd weer even terug aan die momenten dat je hartstikke moe in de trein zit voor je uit te staren en je hoort dit nummer.
1: Ja, dat is, die tekst is echt heel mooi.
0: Hij is echt heel erg mooi. En ook al inmiddels een tijdje uit, september 2024. Maar het blijft een prachtig nummer. En wat ik ook een prachtig nummer vind, is dit nummer.
1: Natuurlijk.
0: Verrassende. Ja, we zijn weer aan het einde gekomen van de uitzending. Dat ging snel. De ene laatste. Noemi, hoe voelt het om hier te zitten? Nog één keer, de laatste keer.
1: Ja, ik vond het weer hartstikke leuk en supergezellig. Ook om het weer samen te doen. Hoe vind jij het dat het een van de laatste uitzendingen is?
0: Nou ja, het is natuurlijk wel heel jammer. Maar er komt een heel mooi avontuur aan op een hele... Ja, ook een hele leuke zender. En ik ga dit natuurlijk heel erg missen. Maar weet je, je moet altijd op je hoogtepunt stoppen, zeggen ze dan.
1: Precies, en dat komt
0: volgens
1: helemaal goed.
0: En ik zit hier met jou, dus dat is een hoogtepunt.
1: Ja, extra leuk om het samen te doen.
0: Extra leuk om het samen te doen. Ik heb er hartstikke van genoten.
1: Ik ook.
0: Dat is belangrijk, dat is goed om te horen. Wat willen we nog zeggen? Fijne avond.
1: Ja, een hele fijne avond voor iedereen.
0: Zometeen na het NOS nieuws van 8 uur is Appassionata. En volgende week zijn wij hier gewoon weer. Of tenminste ben ik er weer met de allerlaatste live uitzending van Latent Talent. Noemi, ik wil jou bedanken dat jij erbij was vandaag.
1: Ja, heel erg bedankt dat ik mocht komen.
0: En we gaan eruit met een prachtig nummer van Nathalie Wind. Nog niet zo lang uit, want jij bent precies goed. Verkeerde knop, deze moet ik hebben.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
2: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
3: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
2: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
1: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Appassionata.
4: Pardon, de verkeerde jingle. Deze.
0: Dit is Appassionata.
5: Ja, we komen er wel. Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Ja, gang 5, aflevering 223. Met op techniek vanavond, the original Peter Hovenstad.
4: Ja, goedenavond.
5: We deden het alles eerder, lieve luisteraars. Op zoek gaan naar de originele versies van nummers die wij vooral kennen omdat de cover ervan heel veel bekender werd. En toen zeiden we al dat er nog veel meer te ontdekken viel. Dus ik zeg, Peter, zullen we daar maar eens aan gaan beginnen dan?
4: Ik heb er zin in.
5: Gaan we dat doen.

0: Je hoorde de Crickets, I Fought the Law. En de Crickets waren de begeleidingband van Buddy Holly. En ze waren verantwoordelijk in 1960 al voor de protestsong waar The Clash een hele grote hit mee scoorde. En eerlijk is eerlijk, Peter, ik denk dat die van The Clash was wel een upgrade, denk ik, hè, ten opzichte van deze.
1: Ja, moet ik toch een kleine kanttekening, want ik denk dat je, als je de eerste versie gehoord hebt en die in je systeem zit, dan is de tweede versie altijd minder. Maar dat en ik heb de eerste versie, dat is vanwege mijn vader, die dus de Crickets al draaide. En die heb ik eerder gehoord dan de Clash.
0: Oké, okay. Dus, dat zou kunnen, want ik heb de Clash denk ik eerder gehoord. Dus ja, voor mij, nou, maar dat is een tie heet dat.
1: En dan is dat de echte, zeg ja. Maar. Ja.
0: Peter, een vraag aan het begin van deze uitzending. Wanneer iemand een nummer covert, hoor jij dan liever een eervolle, herkenbare versie van het origineel? Of een compleet eigen versie in een compleet nieuwe stijl?
1: Ja. Het mooiste voorbeeld wat je kan noemen is With a Little Help from My Friends van de Beatles. Joe Cocker heeft die gecoverd. En ik denk dat zelfs de Beatles zelf ook zeggen van, joh, dit is een veel betere versie. Dus, en het voegt heel veel toe. Een hele andere benadering. Een geweldige plaat.
0: Doe het maar anders gewoon. Doe het maar op je eigen manier. En probeer het niet te kopiëren.
1: Een verbeterde, gecompleteerde versie van de originele song. Dan heb je mij mee.
0: Oké. Okay. We gaan vanavond een hele hoop van dit soort nummers draaien. En soms zult u denken, ik ben het helemaal eens met Harry als ik zeg dat ik het een of het ander beter vind. Misschien denkt u ik ben het helemaal niet met hem eens. Ook helemaal goed. Vanavond is gewoon alles goed. U mag zelf bepalen of u het origineel of de cover toch misschien beter vindt. En nu hoor ik u denken, lieve luisteraars, dat zullen dan wel weer heel veel van die obscure jaren 60 nummertjes zijn. En ik ga niet ontkennen dat die er heel veel tussen zitten vanavond, maar we zoeken het zeker ook in de modernere versies vanavond. De band No Doubt met frontvrouw Gwen Stefani scoorde in de midden jaren 90 een aantal massieve hits. I'm Just a Girl, Don't Speak. Maar ze scoorde ook met een cover van een nummer van een band die in midden jaren 80 ontzettend groot was. Tok Tok. No Doubt neemt hun versie van It's My Life op voor hun verzamelaar The Singles in 2003. Maar als groot fan van de band Tok Tok moet ik zeggen dat het origineel me toch dierbaarder blijft. Hier is Tok Tok met It's My Life.

2008 nemen Mark Ronson en Amy Winehouse het nummer Valerie op en maken het nummer legendarisch. Maar 2 jaar daarvoor, in 2006, nam de band The Zootens het origineel op. En u mag zelf zeggen welke versie u beter vindt. Vorige editie, lieve luisteraars, van Originals Beat Cover, doken we in de nummers van de Beatles die in een gecoverde versie veel beroemder geworden zijn. En volgens mij heb ik toen al beloofd dat we deze keer de Stones aan de beurt zouden laten komen. In 1984 scoort Bette Midler met een zeer uitdagende versie van het nummer Beast of Burden, waarmee ze maar bewijst dat het nummer een hele andere lading krijgt wanneer het door een vrouw gezongen wordt. Maar het origineel stond op het album Some Girls uit 1978 van de Stones. Hier zijn ze met Beast of Burden.

Martha Reeves en de Vandellas, Dancing in the Streets. En zij zijn The Originals. Want zoveel bands scoorden een hit met dit door Marvin Gaye geschreven nummer. De Mama's en de Papa's, The Kinks, The Who en zelfs Van Halen. Maar in 1985, ter ere van Live Aid, ook David Bowie en Mick Jagger. En zo is de tweede link met de Stones gemaakt, zij het precies andersom nu als coverende partij. En, lieve luisteraars, over David Bowie gesproken. Die recycelt in de midden jaren 80 flink wat hits die hij eerder schreef met zijn maatje Iggy Pop eind jaren 70. Zo is zijn wereldberoemde duet met Tina Turner toch echt als eerste door Iggy Pop gedaan. Luister maar naar Iggy Pop van het album Lust for Life uit 1977 met Tonight.

0: Jackie DeShannon met Better Davis Eyes. 11 maart jongstleden, lieve luisteraars, deden Marcel en ik de One Hit Wonders aflevering. En toen draaiden we de veel succesvollere coverversie van dit nummer door Kim Carnes. En ik heb nog even teruggeluisterd, maar ik maakte van Jackie DeShannon toen per abuis een man. Maar het is natuurlijk een in Amerika zeer bekende folk, country en rock zangeres en songwriter, want ze schreef dit nummer helemaal zelf. En uiteindelijk schreef ze meer hits voor anderen dan dat ze er zelf scoorde. Dus dat Kim Carnes meer succes had met haar nummer dan zijzelf, dat zal haar hoogstwaarschijnlijk een complete beat geweest zijn.
1: Maar ik heb net een foto gezien en ze is toch echt een vrouw. En dat is wel een mooie vrouw geweest ook. Ja. Ja. Ik weet niet of ze nog leeft.
0: Ja, ze leeft nog. Jackie DeShannon leeft nog. Ja. We gaan naar de soul, lieve luisteraars. Otis Redding heeft in zijn korte carrière flink wat songs geschreven die groter zijn geworden in de vertolking door anderen dan door hemzelf. En in het geval van Respect, vind ik dat een hele logische. Het nummer is groot geworden door Aretha Franklin en komt gewoon, als het aan mij ligt, beter over als het gezongen wordt door een feministische vrouw dan door een man die zijn eigen vrouw een beetje in het hoekje drukt. Dus hier is het origineel van Otis Redding, Respect.

0: 1968 schreef Otis Redding dit al, Hard to Handle. En de Black Crowes maakten van dit nummer van Otis Redding een absolute rockklassieker.
1: Nou, dit is al zo'n voorbeeld van... de cover... Ik denk dat de Black Crowes die nailed de song. Die hebben het laatste stukje wat misschien Otis Redding in 68 niet kon. Qua studio of instrumenten, whatever. Black Crowes nailed it.
0: Ja, ja, ik ben zelf heel blij. Dit is voor mij zo'n voorbeeld dat ik blij ben dat ik niet hoef te kiezen. Want ik vind ze namelijk allebei hartstikke vet. Dus voor mij mogen ze er alle twee zijn in je playlist. Lieve luisteraars, een nummer van iemand anders heel flink aanpassen en zelfs de titel veranderen. Dan heb je al gauw dat het goed gemeente volk denkt dat jij een origineel nummer hebt gemaakt. Maar dat is dan eigenlijk toch gewoon niet zo. Zo verging het onder andere Madonna toen ze haar dancehit Ray of Light in 1998 uitbracht. Want dat was namelijk wel degelijk een coverversie. Je moet heel goed luisteren, dat geef ik toe. Maar als je dat doet, dan haal je hem er 100% uit. Het is namelijk een bewerking van het nummer Saffron van Curtis Muldoon uit 1971. Ga er even voor zitten, luister en ik garandeer je haalt Madonna's Ray of Light eruit. Hier komt hij aan, Saffron, Curtis Muldoon.

0: Everlasting Love. De band Love Affair maakte de definitieve versie van dit nummer. Maar ook een Jamie Cullum en een U2 scoorden gigantisch met dit nummer.
1: Nou, daar heb ik wel wat hoor. Want...
0: Mag ik hem even afmaken?
1: Ja, maak hem even af.
0: Ja, ze zijn allemaal schatplichtig aan Robert Knight, die de allereerste was in 1965. En nou jij.
1: Ja, want U2 en dit nummer, Everlasting Love... Ik begrijp dat helemaal niet. En dat past helemaal niet bij U2. En jij bent een grote U2-fan. Ik ook best een groot fan. Maar dit begrijp ik niet. Het is niet zo erg als de verkrachting van een nummer als One met Mary J. Blige bijvoorbeeld.
0: Ja, maar dat was van hunzelf.
1: Te gruwelijk.
0: Ja, dat was van hunzelf. En dat heeft Mary J. Blige dan weer gedaan.
1: Oh.
0: Maar wat ze vaak deden op die B-kantjes was een eerbetoon aan nummers die ze zelf in hun jeugd ontzettend gaaf gevonden hadden. Of die ze als eerste covertjes zelf speelden. Dus dan pikten ze een nummer van... Ze hebben Painted Black van de Stones gedaan. Ze hebben nummers van de Beatles hebben ze gedaan.
1: Dat begrijp ik.
0: Die B-kantjes waren vooral een even lol hebben met een nummer waar wij vroeger ook lol mee hadden. Zo moet je het een beetje zien. En dat dit B-kantje, want het was een B-kantje van een single, die werd uiteindelijk op de radio meer gedraaid dan het A-kantje.
1: Ja.
0: Daar konden ze ook niks aan doen natuurlijk.
1: Ik wou alleen even een beetje zuur gooien. Kijk, mijn initialen zijn toch PH. Ja. Daar zit een zuurgraad in.
0: Nee, maar jij mag nog even wat meer... Hou hem even vast. want we gaan het hebben over... Daar hebben wij al een paar keer eerder over gehad, Peter. Sommige artiesten die zijn begenadigd songwriter. En dat zijn ze begenadigder dan dat ze zangers zijn.
1: Nou ja, het is natuurlijk een bruggetje naar de meneer Dylan die aankomt. En daarvan kan ik alleen zeggen dat het is een geweldig zanger... Hij weet het alleen goed te verbergen.
0: Ja, ik wou dus ik schrok helemaal wakker.
1: Maar dat zegt helemaal niks. Mark Knopfler is ook echt niet een kundig zanger, maar de muziek die hij dan geschreven heeft. En dat geldt voor Bob ook.
0: Ja, maar eigenlijk kun je van de nummers van Bob Dylan, en die is ongelooflijk veel gecoverd. Wie het ook doet, de kans dat het beter klinkt dan het origineel is groot. Dat neemt niet weg dat Dylan de nummers geschreven heeft. En dat ze zo populair zijn en zoveel gecoverd worden, komt omdat ze geniaal zijn. Dus aan de geniaalheid is dat een woord. Maar in ieder geval van Bob Dylan, daar willen wij niet aankomen. Of zijn versies van zijn nummers nou altijd de mooiste zijn. Nou, dat gaat u zelf bepalen.
1: Als woorddichter zonder meer. En de muziek is eigenlijk eenvoudig bijna altijd.
0: Ja.
1: Maar woorddichtkunst is hij fenomenaal.
0: Ja, en wat ik zeg, lieve luisteraars, u mag zelf gaan oordelen. Ik zeg nou zelf, de versie van Adele is toch een tikkie mooier. Maar hier is Bob Dylan met zijn Make You Feel My Love.

0: Ik hoor nu hetzelfde nummer. Dat is
1: heb,
0: de bedoeling.
1: Heb ik dan de verkeerde klaargezet? Ik moet echt niet zo lullen tijdens het draaien met jou.
0: Je moet even naar die andere.
1: Ik zet hem even stil.
0: Ja.
1: En dan horen we nu de juiste.
0: Kijk, komt-ie aan. Toch?

0: Ja, lieve luisteraars. Er zat een kleine intermezzo tussen deze twee nummers in. Maar het was alle twee Bob Dylan.
1: Dat wel, maar hetzelfde nummer. Dat was weer mijn dikke vingers. Die zijn weer terug.
0: Geen niets, worden vanzelf dun. Eric Clapton en Guns N' Roses. Dat zijn zomaar twee namen die deze kampvuurklassieker ver de hitparade in hebben gezongen. Maar Bob Dylan schreef het origineel. En in dit geval voor een film, Pat Garrett en Billy the Kid. En daarvoor kwam Knocking on Heaven's Door. En we hadden het er net over, Peter en ik. En waarschijnlijk doordat we zoveel lullen is ook dat er af en toe wat dingen misgaan tijdens dat de nummers spelen. Maar de eerste versie van het nummer die ik hoorde was van Eric Clapton. En jij hebt het origineel als eerste gehoord.
1: Ja, van Bob, ja.
0: En ik geloof wel wat je aan het begin van het eerste uur zei, van dat ook een beetje kleurt wat je er vervolgens van de rest vindt. Daar kon je wel eens een heel goed punt hebben, denk ik.
1: Dat was voor mij in ieder geval deze. Al moet ik zeggen, Eric Clapton heeft er weer iets bijzonders van gemaakt. En die staat ook als een huis. Dus. Ja.
0: En bij Guns N' Roses zou je zo'n nummer niet verwachten. Maar die maakten het ook weer helemaal van zichzelf. En met een veel rockerige versie.
1: Ook als een ode aan Bob Dylan, ja. Of course. En ik moet zeggen, dat heb ik dan net even buiten uitzending gedeeld. Maar ik heb dat nummer een keer gezongen in Zweden.
0: Ja.
1: In een bar. En dat was wel heel leuk. Want daar kenden ze die versie van Guns N' Roses weer niet. Dat was wel een bijzondere...
0: Als ze nu Axl Rose horen, dan denken ze aan jou.
1: Ik was eerder dan Axl Rose.
0: lieve luisteraars, we zitten het eerste uur erop. Straks kunt u nog veel meer nummers van ons verwachten die u vooral kent van de succesvolle cover die ervan gemaakt is. Overigens, Peter, hoor je hoe ik de hele uitzending al cover zeg in plaats van cover?
1: Ik ben helemaal trots op.
0: Ja, oké, dat ik het wel even gezegd hebben. We gaan eerst nog naar iemand anders die ook veel beter schreef dan dat hij zelf zong. Leonard Cohen. Ik ben zelf een ongelooflijk groot liefhebber van deze tekstdichter. Ik vind dat hij magistraal mooie nummers heeft geschreven. Maar bijvoorbeeld zijn nummer Hallelujah is een van de meest gecoverde nummers ooit. Met Jeff Buckley's versie denk ik als de meest bekende ooit. Hij schreef voor zijn Hallelujah, schreef Cohen zoveel verschillende coupletten dat hij per optreden een andere versie kon opnemen als hij dat gewild had. En het nummer kent ook wel een paar verschillende versies van de meester zelf. In het begin van zijn carrière had Leonard Cohen nog een beetje een zangstem. Op het laatst was het een hele grote oude brombeer. Maar dit valt uit de periode dat hij zelf nog wel kon zingen. En toch zijn er heel veel mensen die hem beter hebben gezongen dan hij. Toen zette hij het ooit voor het eerst op de plaat namelijk. Hier is Leonard Cohen met Hallelujah.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandy Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
2: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
1: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden en in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: The Strange Love met I Want Candy uit 1965. En de punk popband Bow Wow Wow scoorde een hit met dit nummer in 1982. Dat is bijna 20 jaar nadat het origineel verscheen. Peter, ik had een vraag opgesteld hier om het met jou over te hebben, maar die laat ik even los. Het eerste uur was er eentje van toch wat dikke vingers, wat foute aandrukjes, links en rechts. We hebben even zenoefeningen gedaan tijdens het nieuws.
1: Ja, precies.
0: Adem in door de anus, adem uit door de neus.
1: Ik heb even mijn vingers even gerekt en stretchoefeningen gedaan.
0: Ben je helemaal zen voor het tweede uur?
1: Ik ben altijd helemaal zen. Ik bedoel, je krijgt mij niet onzen. Onzin wel, maar onzen niet.
0: Dus we gaan ervoor?
1: Zeker.
0: Nou, dan gaan we daarvoor. We gaan naar de band Blondie, lieve luisteraars, met Debbie Harry. Want die viste uitgebreid in de vijver van de 60s nummers. Ze begon al in 1977 toen ze het 10 jaar oude nummer Denise van Randy and the Rainbows ombouwde tot een nummer over een jongen. Denise, maar dan zonder de E erachter. Hier is het origineel over het meisje Denise, met E dus. Randy and the Rainbows, komt-ie aan.

0: Ja, in 1980 bewerkte Blondie dit reggae-achtige nummer van The Paragons, The Tide is High. Maar ze bewerkte het niet heel veel, want het klinkt volgens mij bijna hetzelfde. Peter, heel veel bandjes uit de jaren 80, eind jaren 70, jaren 80, zelfs nog een beetje in de jaren 90, die visten in de vijver van de jaren 60, want er zijn natuurlijk ongelooflijk veel nummers uitgebracht in de jaren 60. Hè, toen ontplofte de pop scene als het ware.
1: Ja.
0: Goed dat ze dat gedaan hebben en deze nummers nog eens een tweede kans gegeven hebben.
1: Nou ja, The Fine Young Cannibals bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Geen enkel nummer is van hen zelf. Die komt allemaal uit de jaren 60. En maar in een nieuw jasje met samplers en in mid jaren 80 in een nieuw jasje gestoken. En dat klonk ook goed. Kijk, weet ook wel dat dus de generatie na ons, zeg maar de onder de 50, mag ik er zo van zeggen.
0: Dat is na mij.
1: Die dus de jaren 60 helemaal niet hebben meegekregen. Dus die nummers ook niet herkenden, dus als nieuw zagen.
0: Ja, ik vind het ook. Ik ben er niet tegen. Ik denk dat het op deze manier komen de pareltjes zeg maar toch weer een beetje onder de aandacht. En we blijven nog even bij artiesten die nummers uit de 60s recyclden. Maar met beduidend meer succes dan die bands in de jaren 60. Lena Lovitch, die kennen we van de hit Lucky Number. Die coverde het volgende nummer. En de band Darlin maakte er een ballad van in 2019. Maar het meest scoorde de zangeres Tiffany ermee. In 1987. Zij was een van de grootste one-hit wonders met dit nummer. En dan heb ik het over de cover van het nummer van Tommy James en de Shondells. I Think We're Alone Now.

0: 1967, The Troggs, Love Is All Around. En ja, wij kennen dit nummer denk ik vooral van Wet Wet Wet, die in 1995 hier een ongelooflijk grote hit mee scoorde.
1: En Love Actually natuurlijk.
0: Ja. Ja, de film. Want daar heb je een soort verlopen artiest, gespeeld door Bill Nighy, die uiteindelijk een kerstversie van dit nummer brengt in zijn blote kont. En ik denk dat dat uiteindelijk ook wel bijdroeg aan de fantastische film uiteindelijk, Love Actually.
1: Daar renden daar mensen niet de bioscoop uit. Nee hoor. Ik vind het een van de beste kerstfilms. Ik ben niet zo van de kerstfilms. Maar dit vind ik echt een leuke film. En die kijk ik dan elke kerst ook wel mee.
0: Ja, een soort, ik geloof dat het romcom heet of zo. Het is niet, gaat in zo'n liefdesfilm, is het.
1: Het is vooral een verhaal door elkaar. Ja. Het is leuk.
0: Ja. Ja. We gaan, lieve luisteraars, naar de band Led Zeppelin. Want die waren ook absoluut niet vies van wat recyclen. Het feit dat ze dan vaak pretendeerden dat het een eigen nummer was, dat heeft ze nog behoorlijk wat copyrightszaken in de rechtbank opgeleverd. Uiteindelijk was de rechter er vaak voor nodig om toe te geven dat ze toch wel flink wat geleend hadden. Ook al waren het vaak oude bluesnummers die ze een eigen draai gaven, het bleef gewoon recyclen. Het epos Dazed and Confused kwam bijvoorbeeld van Jake Holmes, die dat opnam in 1967. Hier is het origineel van Dazed and Confused door Jake Holmes.

0: lieve luisteraars, de coverversie van Ike en Tina Turner van A Whole Lotta Love is onze openingstune van Appassionata. En die coverde de Led Zeppelin versie. Maar Led Zeppelin gebruikte weer een nummer wat rechten technisch nogal ingewikkeld in elkaar zit. Muddy Waters You Need Love uit 1962. Het nummer is geschreven door Willie Dixon, maar de muziek is uiteindelijk opgenomen door slidegitarist Earl Hooker. Waarna Muddy Waters later weer de vocalen overdubde. Misschien is het daarom wel Led Zeppelin zo makkelijk gemaakt om het nummer om te dopen tot Whole Lotta Love en te claimen dat het van hunzelf was. Maar wij trappen daar niet in, meneer Page en meneer Plant. Dit is gewoon van Willie Dixon. Peter, als ik zeg Hey Joe, dan zeg jij...
1: Ja, Jimmy. Jimmy Hendrix.
0: Toch?
1: Al weet ik.
0: Ja, we gaan er naartoe.
1: Why, dude?
0: Ja, het nummer Hey Joe, dan denkt iedereen Jimi Hendrix, daar is die van. Maar het is geschreven door een volkmuzikant, Billy Roberts. Daar heeft Peter mij nog even voor de uitzending op gewezen. En die heeft het nummer geschreven ergens in 1961, 1962 en er thuis een demo van opgenomen.
1: Ja, dat is zelf op plaat gezet.
0: Ja, maar dat is heel laat.
1: Maar niet uitgebracht.
0: Nee.
1: Dus de demo is op plaat gezet en op de schap blijven.
0: Ja. Dus die was er nog niet. Maar uiteindelijk wordt het nummer toegespeeld naar een bandje dat heet The Leaves. En die nemen het op als Hey Joe, Where You Gonna Go in 1966. Dat is de eerste keer dat iedereen dat nummer hoort publiekelijk, waaronder dus ook Jimi Hendrix, die een jaar later zijn versie opneemt van Hey Joe. Dat is de versie, ja, zeg maar, die wij nu de oerversie noemen, want het nummer is ook waanzinnig veel gecoverd. Maar de eerste keer dat wij als mensheid hoorde van het nummer, geschreven dus door Billy Roberts, was toen het uitgebracht werd door The Leaves. Hier zijn ze met Hey Joe, Where You Gonna Go?

De Temptations, lieve luisteraars, die maakten er een hele psychedelische soul-versie van ruim 12 minuten. Maar deze versie van The Undisputed Truth was in 1973 het origineel van Papa Was a Rolling Stone. Lieve luisteraars, we gaan even naar Nederland. Het damestrio Bananarama scoorde na 2 jaar hitloos te zijn geweest een comeback-hit met dit nummer in 1986. En ze doen het nog een keertje dunnetjes over als een damesscheermesje voor de intieme zone het nummer gebruikt voor hun reclamespots. Maar het origineel was toch echt van onze eigen Robbie van Leeuwen en Mariska Veres van Shocking Blue. Hier zijn ze met Venus.

Ja, de vraag is, hoe origineel was Robbie van Leeuwen nou als hij zo opzichtig leende van dit nummer van The Big Three, de banjo song. The Big Three, dat is een band met Tim Rose in de gelederen en Mama Cass Elliott, die later in de Mama's en de Papa's zou gaan zingen. U mag het zeggen, lieve luisteraars, lichtjes gejat of gewoon gecoverd, het is aan u. Maar dat ze heel veel op elkaar lijken mogen duidelijk zijn. We gaan naar The King, Elvis. Die deed er namelijk totaal niet moeilijk over dat hij nummers van anderen zong. En als iemand dat mag, dan is het ook wel Elvis Presley. Omdat zijn versies vaak toch wel als de ultieme versies van de nummers gezien worden. Denk maar aan nummers als Hound Dog bijvoorbeeld of Blue Sweat Shoes. Maar toch even aandacht voor hen die de King voor zijn gegaan. Zoals bijvoorbeeld Mark James, die als eerste Suspicious Minds op de plaat zette in 1968. Hier is hij.

Een American Trilogy is tegenwoordig iets meer een American drama, maar goed. Voordat Elvis dit nummer legendarisch en vooral een stukje bombastischer maakte, was het nummer van Mickey Newbury, die nadat Elvis het opnam, daar veel extra bekendheid aan overhield. Het volgende nummer, lieve luisteraars, werd een hit in de versie van de Schotse hardrockband Nazareth. En het stond ook eigenlijk in de vorige editie van Cover Beats Original, die wij gemaakt hebben als Appassionata, om gedraaid te worden. Maar hij sneuvelde toen door tijdgebrek. Dus hij gaat vanavond in de herkansing. Hier zijn de Everly Brothers met Love Hurts.

0: Janis Joplin is een van de dames die scoorde met Piece of My Heart, een hit. Maar het origineel was van Erma Franklin uit 1967. En hiervan zeiden Peter en ik, dit is dan weer zo'n origineel waarvan je zegt, deze dame heeft de basis neergelegd waar al die anderen het van konden afkijken. Maar zij was wel de eerste en daardoor ook wel de beste.
1: En die ging door merg en been. Precies. Het was met Janis Joplin ook wel, maar dat ging door volume eigenlijk.
0: Ja, het is heel erg persoonlijk of je het origineel beter vindt dan de coverversie. Maar Peter, kunnen we stellen dat het zo ongeveer de eindstand 50-50 is? In 50% van de gevallen vinden we toch wel het origineel beter. En in 50% zeggen we, de cover was wel een verbetering.
1: Een stukje toevoeging. Ja, ik denk 50-50 ga ik mee.
0: Ja, nou zie, dan hebben we dat weer hartstikke mooi geregeld. Peter, ik mag jou bedanken. Het heeft gewerkt, hè? Adem in door de anus, adem uit door de neus.
1: Het is heel goed gelukt.
0: Helemaal in de zin.
1: Maar een paar keer daarna nog fout.
0: Volgende week, lieve... Wel bedankt overigens, Peter, voor de techniek weer. Volgende week, lieve luisteraars, is Johan Luikman weer onze gast om de nieuwe muziek van de eerste helft van 2026 door te nemen met ons. En tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met een nummer wat de rockband Faith No More in 1992, ik kan wel zeggen, bijna naadloos kopieerde.
1: Ja, dat was goed gekopieerd. Maar de Commodores, daar zit toch veel. Het Motown zit erin.
0: Ja, maar het zat er wel heel dicht tegenaan. Dat ik denk van, nou, je had een beetje meer Faith No More erin mogen stoppen. Daar
1: nou ja, toe. Ik vond hem ook wel. Dus ze hebben de eeuw, hadden ze net iets anders.
0: Ja, het was een echte eeuw.
1: Ja.
0: Ik denk dat ze wel alle twee evenveel succes hebben gehad. Zowel de Faith No More als de Commodores die van het origineel waren. We gaan eruit met Easy. Pas op jezelf, pas op elkaar. Tot volgende week.

0: van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en wat minder bekend door elkaar. En ook met een aantal rubrieken met leuke dingetjes. U gaat het allemaal horen in het komende uur. Maar we beginnen met de Moody Blues, Night in White Satin.

Jones natuurlijk met It's Not Unusual. En het is ook niet ongebruikelijk dat er iets in de lucht is, al is het maar de muziek. Luister naar Thunderclap Newman en Something in the Air.

How sweet it is to be loved by you. Dat was Marvin Gaye uit 1964. Wat een lekker soulplaatje is dat dan. Unit Gloria kennen we in een aantal gedaantes. En in de rubriek Onbekend van Bekend komen ze ook langs. We kennen ze van de formatie met Robert Long. Met The Last Seven Days, The Storm, Our Life, Our Father, The Leader. Zo een 5 top 40 noteringen. En later in combinatie met Bonnie St. Clair. Clap Your Hands and Stamp Your Feet, Waikiki Man enzovoort. Minder bekend zijn een aantal nummers die ze hebben opgenomen en die onder een schuilnaam als Santa Fe kwamen. Maar ook onder de naam De Snelbinders, Nederlandstalig werk. Een bekantje van de single Das te gek zeg is Doe je jas aan, over een soort mislukte partnerruil. En het is gebaseerd op het liedje Eat at Home van Paul McCartney.

Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

Chris Andrews met Yesterday Man. Ga ik nu een plaat draaien van een Nederlandse band uit Beverwijk. De Bintangs, dat is Trans-Maleis voor sterren. Ze hadden in 1969 een mooie hit met het nummer Riding on the LNN. Maar de plaat die daar vooraf ging, Smokestack Lightning, deed helemaal niets. Maar die had werkelijk een fantastisch mooie B-kant. Blues on the Ceiling. Luistert u mee. Het is echt een heel mooi nummer.

0: In 1968 tot de 12e plaats in de Veronica Top 40. Chain of Fools, dat was Aretha Franklin. We zijn toe aan de jingle van de week. En dat is er deze keer eentje van de zeezender Radio Noordzee Internationaal. En door Zwitserse miljonairs gefinancierde zender voor de Nederlandse kust. Die heel wat luisteraars had.
1: Het is Radio Noordzee Internationaal.
0: En ze zonden uit op 220 meter middengolf. En dan moeten we natuurlijk ook maar die tune van ze gaan draaien. Het Les Reed Orchestra met Man of Action.

De derde top 40 van de Fortunes in Nederland. This Golden Ring in 1966. Uit de tipparade van 1974. William Devane met een mooi soulnummer. Be thankful for what you got.

Een voorrecht om te kunnen draaien van de originele LP Bookends. Dat was Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. De band The Who had natuurlijk diverse hits. Ik hoef ze niet allemaal op te noemen. My Generation is er één van. En het leuke van The Who is dat ze regelmatig hebben opgetreden bij de BBC. En daar zijn heel veel opnames van bewaard. Daar zijn later hele CD-LP's mee uitgebracht. Live at the BBC. Dit is er zo eentje. My Generation.

0: Ook deze zomer zit je weer goed bij het Muziekmuseum. Met muziek uit de jaren 1960 tot 1975 op jouw radio. We're all going on a summer
1: holiday. Uit den Adem Platenbak van uw presentator.

titelsong van de LP Sunny Days van de band Lighthouse uit Canada. Uit mijn oude platenbak, een band die in Nederland verder niet heel veel bekendheid had. Twee tipperen noteringen slechts. En ik kocht hem destijds bij de Maxis in Diemen. Ik heb er al vaker over verteld. Dat was een fantastische grote plaatafdeling met heel veel parallele imports. En daar kwam ook deze plaat vandaan. Als momenteel mensen enorm veel naar voetbal zitten kijken. Ieder zijn meug, zal ik maar zeggen. De wedstrijd tussen Oezbekistan en wat zullen we eens noemen, een ander land waarvan je denkt van nou moeten we daar naar kijken. Als je die helemaal uit gaat zitten kijken, dan denk ik wel oh, dan word je ook hersendood van. Doet me een beetje denken aan een plaatje van The Softs, een band uit Amsterdam. Ze hadden maar één single. De A-kant heette Kassie Kijken en de B-kant was Paarse Broek. Natuurlijk kies ik voor Kassie Kijken.

Uit de tijd dat de televisiekasten nog van hout waren en de schermen met grote ladingen glas en zo'n enorme toeter achteruit. Kassie kijken. Als je dan een televisie naar beneden gooide, nou, dan had je wat. En dan is het alweer tijd voor de laatste plaat in dit programma. Dat doen we natuurlijk niet zonder dat ik u eerst heb bedankt voor het luisteren. Wilt u reageren op het programma? Heeft u een verzoek? Wat dan ook. Stuurt u het naar wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Kom, we gaan eruit met een nummer van Bob Dylan. Rainy Day Women, 12 and 35. Ik heb me altijd afgevraagd waarom die plaat niet gewoon heet Everybody Must Get Stoned. Graag tot volgende week.

0: is één Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Goedenavond, beste mensen. Hier is Jazz Spectrum. En ik ben Ria Wicht, die net iets te vroeg begon zojuist. Maar dat komt allemaal weer goed. Ik wens u allen een mooie avond. En ik probeer een paar mooie stukken jazz op te zoeken en aan u te laten horen. En wat er over te vertellen is. We staan hier in de studio, in de mooie studio van de Xon Omroep 1 Vallei. En we staan met Peter Hovenstad, die de muziek op de juiste plek zet, zodat u hem ook kunt horen. Dan gaan we beginnen met een opname van Scott Hamilton. Scott Hamilton is een saxofonist die al zoveel jaren eigenlijk te zien en te horen is. Hij is al ver in de 70, maar hij is nog zo actief. Ik zal zelf zeggen, ik was zojuist met hem uitgebreid in gesprek. Hij doet alle reizen nog zelf. Hij doet alles wat er moet gebeuren nog allemaal zelf. Grote bewondering daarvoor. Hij treedt vaak op in verschillende plekken over de hele wereld. En binnenkort aanstaande 21ste juni en de 23ste in de Blue Note in Tokio. En daar was ik vanmiddag nog even druk mee bezig. Maar dat terzijde, we gaan luisteren naar een stuk Old Folks van een opname die gemaakt is in de mooie club in Enschede. Dat is de Toch. En dat is een opname uit 2004 met het Rijn de Graaf trio in de gebruikelijke bezetting. Dat is Old Folks.

Dat was Old Folks. Hij was nog niet helemaal klaar, maar ik wilde eigenlijk er wat over vertellen. Scott Hamilton komt aanstaande 20 september in de Kumpulan in Brombeek in Arnhem. En om 2:00 middags, en het is voor een benefietconcert. Het zou leuk zijn als u in de buurt bent, dat u gaat kijken. En wie komt er mee dan? Dat is een hele leuke zangeres die met ook het trio optreedt. En dat is Marcela. En daar laat ik u zo wat van horen. Een mooi nummer van haar latere cd. Zij is een zangeres uit Colombia afkomstig, die een eigen school heeft om te zingen. Mensen te leren hoe te zingen. En zij vindt het ook leuk om als concertzangeres ook op te treden. Dat heeft ze 2 jaar geleden eigenlijk gestart. En dat is een mooie zaak geworden. En ze doet dat nu regelmatig. En ze zal ook in de Kumpulan daarbij zijn. Dus laat ons luisteren naar Night and Day.

Dat was Marcela. Marcela met het Rijn de Graaf trio. Dan heb ik een andere mooie opname van mensen die uit de omgeving ook komen. En die hebben mij de cd gegeven om af en toe maar eens te laten horen op de radio. Zo zeiden ze dat. Dat is Joos Zoeteman, Bart Tarenskeen en Wim de Vries. En dat zijn gitaar, bas en drums. En zij hebben een hele leuke plaat gemaakt. Die heet Alone Together. En dat is een hele mooie, ook ja, prettige plaat. Dus ik wilde jullie dat laten horen. Het eerste nummer heet ook Alone Together.

waren de heren Joos Zoeteman, Bart Tarenskeen en Wim de Vries, allemaal uit de omgeving hier, met Alone Together. Een mooi, rustig nummer, maar wat wel heel erg mooi overkomt. Dan, mensen, gaan we door met een iets heel andere plaat. Wij krijgen af en toe wat toegestuurd. En ik heb er hier een van Hilario Duran met zijn band, die heet Perspectiva. Met een hele mooie bezetting. Allemaal heel erg Latin gericht. En hier is ook een nummer waarvan ik dacht, dat is grappig om te horen. Dat is Bluesette. Nou, dan weet u allemaal, dat klinkt als Jan Toets Tielemans. Te weten, Toets Tielemans. Nou, laten we eens horen wat die Latin boys van Bluesette maken. Dat lijkt me nou leuk om te horen.

Leuk, hè? Blouset door de Cubanen van Perspectiva. Met timbales, met bata drums, met conga's en normale drums. Nou, en echt leuk, met mooie gitaargeluiden. Ja, heel mooi. Nou, dan gaan wij verder naar ook een actieve persoon. En dat is Joris Tepe. Dat is een bassist die zowel in Nederland als in New York woont. En die daar ook heel veel mooie contacten heeft opgedaan. Zoals onder andere Don Braden, een tenorsaxofonist. Maar die gaan we niet horen, want hij zit niet op het nummer wat ik laat horen, denk ik. Nee. We gaan luisteren naar Dizzy's Business, een heel leuk nummer, geschreven door Ernie Wilkins en eigenlijk in gedachten Dizzy Gillespie houdend. We horen dus geen saxofoon en fluit, maar wel drums op dit nummer van Louis Hayes en samen met Joris Tepe.

0: Ja, dat bedachten we zojuist. Ik vertelde dat er geen saxofoon op zou zitten. Maar wat we nu hoorden, en dat zegt Peter hier, er is geen fluit aan, want op de plaat staat, op de hoes, staat flute op track 8, en dit is track 7, dus daar staat wel de tenorsax op, die we zojuist gehoord hebben. Dus er was geen fluit aan, wordt hier gezegd. Dus ja, dat klopt. Dat was Chemistry, the second recording of the Trio of Liberty, te weten Joris Tepe, Don Braden en hetzij Jeff Dane Watts of Louis Hayes. Nou, mooie opnames uit New York. Dan gaan we, mensen, verder met een plaat die ik u niet mocht onthouden. Men zegt in de jazzwereld dat de opname die ik zo meteen laat horen, dat die niet gemist mag worden in geen enkele jazzcatalogus of een jazz, zeg maar wat je in huis hebt. En dat is een opname van de quintet uit Jazz at Massey Hall, als ik het goed heb, in Toronto, met Dizzy Gillespie op trompet, Bud Powell op de piano, Max Roach op drums en Charles Mingus op de bas en Charlie Chen op alto sax. We gaan luisteren naar een befaamd Dizzy Gillespie nummer. En dat is Salt Peanuts.
1: At this time we would like to play a tune that was composed by my worthy constituent, Mr. Dizzy Gillespie, in the year 1942. We sincerely hope you do enjoy Salt Peanuts.

Dat was typisch Dizzy Gillespie. Die altijd grappen uitkraamde of van alles bedacht. Met een mooie bezetting. En ik vraag u ook, denk even na. Vindt u ook dit de mooiste plaat die je ooit kan bedenken als werkelijke jazzfan? Dat zou kunnen. Ik vond het mooi, maar oké. Of het de beste is, dat weet ik nog niet. Dan gaan we verder met een mooie opname die gemaakt is in 1991 tijdens een concert in de Royal Conservatory in Den Haag, waar ze dus allemaal lesgeven in jazz onder andere, maar ook in andere muziek. En daar was de befaamde jazzpianist Barry Harris aanwezig om les te geven. En dat was een groot succes. En daar, aan het eind daarvan was er een concert. En dat heette het Postmasterclass Concert. Daarvan is een mooie opname gemaakt. Zowel met solo Barry Harris als met Jacques Scholz op de bas en Erik Ineke op de drums. We gaan luisteren naar een mooi Bud Powell compositie, Willow Groove, van Barry Harris, zoals ik al zei, in 1991. En recent was er een mooi jubileum bij het Royal Conservatory. En daar hebben ze deze plaat, deze opname, weer aangeboden aan de mensen die langskwamen. Dus luister mensen wat Barry Harris ons brengt.

Dat was Barry Harris met Jacques Scholz en Erik Ineke vanuit het conservatorium in Den Haag. Dan gaan we mensen door met een muzikus die we niet zo vaak horen en een gitarist is met een iets onbekendere bezetting. Het is Royce Campbell op gitaar, John Van Olen op drums, Al Kieger op trompet en Claude Sifferlen op piano en Frank Smith op de bas. Hij, Royce Campbell, heeft een paar eigen composities daarop gezet op deze cd. En we gaan luisteren naar Autumn Bossa.

was Royce Campbell. Mooie opnames die gemaakt zijn, ja, al best lang geleden eigenlijk. Ik herinner me het niet meer zo goed, maar hier staat 1989. Dus ja, ik vond het een leuke man, deze Royce Campbell. Maar ja, en de muziek was ook leuk. Nou mensen, dan gaan we door. Ik heb een plaat uitgezocht die ik ook steeds altijd mooi vond. Van mensen die met eigenlijk Tito Puente optraden. En dat waren mensen die noemden zich de Bronx Horns. Er is een beroemde pianist bij Art Blakey vaak geweest. En dat is Horace Silver. Horace Silver is ook een van mijn favorieten. Ik vind hem geweldig. En heeft prachtige composities gemaakt. En de mensen van de Tito Puente Band, zonder Tito, en die zich de Bronx Horns noemen, hebben die mooie stukken, die mooie composities van onze grote vriend Horace Silver opgenomen. En we gaan straks luisteren naar een nummer wat een beetje raar is. Het heet ook een beetje grappig. Filthy McNasty. Nou, dat wordt echt heel mooi. En dan ga ik u nog vertellen dat ik als laatste heb ik nog onlangs in Japan een paar leuke interviews gedaan met bladen en ook met de radio. En dat was eigenlijk wel was even grappig en er zijn mooie stukjes uitgekomen. Dus dat was bijzonder. En misschien ga ik daar binnenkort weer naartoe, als alles goed gaat. Dus, nou, Scott Hamilton is aanstaand weekend in Japan. U kunt ook nog naar Terneuzen, naar een festival. En u kunt op 20 september Scott Hamilton horen in Arnhem. En nu gaan we door met de Bronx Horns.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stad.

0: van 1 uur.
1: City Duikers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: beter erfilmden in een Range Rover. Dus voor Joran van der Sloot was het game over. Vorig EK had het de wereld aan de lijnen staan. Maar toen kwam Hiddink en die maakte daar een einde aan. Dus Balkenende objectief over Afghanistan. Zijn broer heeft zakelijk belang, dus wat vind jij ervan? Het land waar ik kritisch ben, zolang dat er kan. Land waar mijn zoon is geboren en hier wordt hij een man. Dit is het land van Lange Frans. Het land waar ik nog steeds thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar Geert Wilders alles mag vertellen. Maar zeg nou zelf, is het dan nog wel gezellig? Het land waar van school naar de coffeeshop te lopen is. Maar langzaamaan er geen coffeeshop meer open is. Het land waar steeds meer moed en men minder lacht. Wat heb je aan je vrijheid als je bijna niets meer mag? Toch is dit land de vaste grond onder mijn voeten. Ik zou niet weten waar ik anders heen zou moeten. Het land

0: Citydijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.